0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
1: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 6 uur Top Headlines krijg je van Niels.
4: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting, politiek journalist Karel Latré.
5: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
4: Oekraïens president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
6: En ik heb mij toch weer al iets meegemaakt vanmorgen.
7: Ja, oei, wat is er nu weer gebeurd?
6: Oh man, het is onvoorspelbaar.
7: Ik zie het nog een beetje, denk ik.
6: Oh, heb ik nog iets aan mij?

0: donderdag 15 oktober, 6 over 6. Goedemorgen. Goedemorgen mag je letterlijk nemen. Ik hoop oprecht dat jij een goedemorgen hebt. Die van mij is een klein beetje minder goed gestart, Louis.
1: Ja, je zei het net al. Ja. Ik weet niet goed mee, wat is er gebeurd?
0: Ja, het is verschrikkelijk.
1: Ja, dat is waar, maar...
0: Nee. Zak. Zoals je weet, of niet weet, dan weet je het nu. Ik woon op een appartement.
1: Ja.
0: Een appartement met een buitentrap, een buitenlift en allemaal. Ah. Dus geen gemeenschappelijke gang, zeg maar. En ik trok vanmorgen, toen ik naar buiten ging, de deur achter mij dicht met mijn huissleutel, mijn autosleutel en mijn portemonnee binnen.
1: Ah, maar dat moet je niet doen, hè. Dat is niet slim, hè.
0: Nee, dat is inderdaad niet slim. Ik dacht, weet je wat, fuck it, ik vertrek gewoon naar het werk. Maar dat is moeilijk als je autosleutel binnen ligt. Binnen achter een deur die
1: dus
0: je niet open krijgt.
1: Dus je bent te voet gekomen.
0: Ah wel, ik heb het geluk dat mijn meter, lieve meter, love you, op, wat is het, iets minder dan een kilometer, ik overdrijf, 500 meter, van mijn deur woont. En die heeft zo een sleutelkluisje.
1: Ah.
0: Dus ik ben daar gewoon naartoe gewandeld, de reservesleutel uit het sleutelkluisje gepakt en eureka! Ik ben hier geraakt.
1: Je hebt er al een ochtendwandeling op zitten dan.
0: Zeer zeker, ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ik heb mijn ontbijtreep al verbrand qua calorieën.
1: dat is goed, ja.
0: Dat is, voilà. Dus dat was het eigenlijk.
1: Maar je bent hier wel op tijd geraakt, eerlijk gezegd.
0: Ja, iets later dan anders. Hè?
1: Ja, maar ik heb er niet zoveel van gemerkt.
0: Nee, dat geloof ik dat jij dat goed vindt. Maar...
1: Zeg, maar je bent nog iets vergeten, heb ik zo het gevoel.
0: Oei.
1: Ja? Waarom belde je me op om je binnen te laten?
0: Ah, mijn portemonnee lag blijkbaar niet binnen.
1: Ah?
0: Lag hier. Ben hier gisteren vergeten.
1: Had ik dat geweten?
0: Ja. Maar goed verstopt.
1: Doe het.
0: Ja, dat is zo. Dat. In welke track wil jij horen op deze donderdagochtend? Als dagelijkse dosis. Kom maar door in de Top Radio B.

0: toepasselijk eigenlijk. Hè. Stupid Isco.
1: Ja, wel. Ik denk dat de muziekredactie aan het meeluisteren.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ja, ik ben daarnet begonnen met het verhaal dat ik mijn deur achter mijn gat heb toegetrokken met alle sleutels nog aan de binnenkant van de deur. Waardoor ik dus eigenlijk heel moeilijk hier geraakte vanmorgen. Gelukkig woont er niemand niet zo heel ver van mij met een reservesleutel. Dankjewel, mijn meter. Dus ben ik hier geraakt. En daarom dacht ik, weet je wat, laat ons dat eens even het thema behouden voor de dagelijkse dosis. Heel wat dingen komen binnen die in teken liggen van het probleem dat ik vanmorgen gehad heb, maar er kan natuurlijk nog altijd eentje bij.
1: Toch? Ja, Sylvia dacht bijvoorbeeld aan Noodgeval van Goldband, vind ik inderdaad toepasselijk, maar de muziekredactie heeft ook al iets klaargezet, speciaal voor jou.
0: Ja, waarvoor dank, muziekredactie. Alok en Eva Max, dit is Car Keys, wat wil je horen? Kom maar door.

0: know that you need me.
1: Ik zeg het redelijk toepasselijk. Alok en Eva Max met Car Keys.
2: De dagelijkse dosis van
1: Dieter uit Melle. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Dieter, voor jou is het al een klein beetje vrijdag vandaag. Hoe komt dat?
3: Omdat ik dit weekend morgen vertrek naar Duitsland. Voor ons laatste raceweekend op de Nürburgring.
4: Ja man, op de Nürburgring.
3: Ah. Ja.
4: Dat is toch gigantisch. Allee, dat is toch cool. Niet iedereen mag daar toch racen.
3: Nee, absoluut niet. Hè. Ja, en, allee, dus dat is echt wel leuk. Afsluiten van het race seizoen, dus maakt wel leuk. Ja.
1: Ik ga eens een domme vraag stellen aan Dieter, maar ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die dit wil stellen. Wat is de Nürburgring? Sorry hoor.
4: Allee joh.
1: Ja, sorry.
3: Dat is een racecircuit in Duitsland, dat heel gekend is. Onder andere als bijnaam de Groene Hel. Dat is het grote circuit, maar je hebt ook het kleine circuit.
1: Oké. Okay.
3: Dus, wij rijden op het kleine circuit.
1: Eigenlijk een beetje Spa-Francorchamps, maar dan in Duitsland eigenlijk, zoiets, of niet?
3: Dat klopt.
1: Ja, dat okay, klopt, ongeveer. Ja. Oké, okay, super. Welke track wil je horen op deze donderdagochtend om dan die laatste werkdag van de week voor jou al in te zetten?
3: Ik had graag Substitution van Purple Disco Machine gehoord.
1: Oké, okay. Dat is toch geen dubbele boodschap, hè Dieter?
3: Nee, zeker niet.
1: Ja, dan is het goed. Ja, dan is het goed. Dan wil ik hem voor jou draaien. Dat is geen enkel probleem. Dieter, geniet ervan en heel veel plezier daar in Duitsland van het weekend.
3: Dank u wel, jongens.
1: Yo, yo. Zet hem op. Goed weekend. Dit is Purple Disco Machine dus. En Substitution.

0: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
1: Ja.
0: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
1: Oh, ja.
0: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
1: Ja.
0: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
1: Ja!
0: Mevrouw, welke kiest u?
1: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
5: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
5: Heurman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
7: De superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En wat er overblijft is voor morgen.
9: Daar gaat dus niks overblijven.
7: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Ik geef je met plezier drie nieuwtjes mee die je vandaag moet horen voor je aan je dag begint.
1: De drie van Louis.
0: De standaard kopt met farmasector, zit een groeimotor van onze economie in het slop. Ja, er zijn problemen bij GSK, dat is een Belgisch farmabedrijf dat nu meer dan 1200 banen wil schrappen. En dat is natuurlijk jammer, want de farmasector is lang een van de meest bloeiende sectoren geweest in ons land. Maar nu dreigt het dus iets moeilijker te worden voor die sector. Onder andere door de tarieven en de politiek in de Verenigde Staten. En dat is jammer dat we dat ook voelen in België natuurlijk. Dan het laatste nieuws heeft een update over de begrotingsonderhandelingen. Eerst 4 miljard zoeken tegen 2027, daarna pas de rest. Ja, de begrotingsonderhandelingen zaten muurvast. Ze moesten 10 miljard besparen en een van de pistes daarvoor was een BTW-verhoging. Maar goed, dat rekende op een no van MR en nu heeft De Wever een nieuwe oplossing gevonden, een nieuwe piste. En dat is eigenlijk gewoon een korte termijn oplossing vinden voor 2027. Eerst 3 à 4 miljard besparen en daarna verder onderhandelen voor de komende jaren. En dan tot slot, Nieuwsblad heeft het over AI. De helft van de werkende bevolking ziet geen bedreiging in AI. Ja, 48% ziet AI meer het positieve in dan het negatieve. Maar er is toch ook wel 32% die toch een beetje vrezen voor hun job en die dus allemaal niet graag zien gebeuren.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
2: Nou, heel eerlijk, ik snap dat laatste wel hoor.
0: Dat je moet vrezen voor je job?
2: Ja, ik denk wel echt dat misschien niet morgen, maar overmorgen, zou het wel eens kunnen zijn dat AI onze arbeidsmarkt een beetje gaat hervormen. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ik snap het, maar ik denk soms, welke jobs zijn dat dan? Allee, ik heb zo het gevoel, iemand die een huis kan bouwen, ja, dat kan toch niet vervangen worden door een AI-computer of zo?
2: Nee, dat wordt moeilijk, maar bijvoorbeeld, ik weet dat Colruyt, toch wel een van de grootste winkelketens in dit land, aan het experimenteren is met van die slimme winkelkarren. Dat zijn zo van die dingen waarmee je door de winkel loopt, die winkel hangt vol sensoren, je legt daar je boodschappetjes in en de kar weet exact wat jij moet betalen.
0: Ja, maar dat zou ik praktisch vinden.
2: Dat is praktisch, maar dat zijn wel heel veel mensen die daardoor hun job op zijn minst zien hervormd worden.
0: Ja.
2: Ik zeg niet dat al dat kassapersoneel opeens hun job kwijt is, maar... Ja, je voelt toch dat daar het een en het ander kan in bougeren. Dus ik zou er ook niet zo heel gerust op zijn.
0: Ja, snap ik wel. Wat denk jij? Ben jij zo iemand die een klein beetje vreest voor je job door die AI? Of heb je zoiets van, wat ik doe, dat kan onmogelijk vervangen worden door AI? Ik ben wel eens benieuwd. Laat het vooral eventjes weten in onze Top Radio B-app. En dan kunnen we eens checken hoe dat cijfer bij ons zit.

0: De helft van de werkende bevolking ziet geen bedreiging in AI. Amai.
1: Kijk, even slikt er hem al in.
0: Maar 32% vreesde wel een beetje voor hun job. En ik ben er denk ik net bijgekomen.
1: Ja.
0: Maar wat was dat?
1: Komt misschien door het berichtje van Pieter die zegt... Ja, radio maken, dat kan AI ook wel, denk ik. Als jullie dat kunnen, wel met een kusje erbij. Dat vind ik... Het is u vergeven, Pieter. Maar ik denk nu eigenlijk oprecht van niet. Mag ik dat zeggen?
0: We kunnen altijd een testje doen, hè?
1: Ja. Ah, wel, doe eerst een testje en dan zal ik zeggen waarom ik denk van niet. Ja.
0: Oké, we gaan gewoon AI het verkeer laten lezen. Op dit uur van de dag is dat nog redelijk simpel.
1: Ja.
0: Kijken, ja.
2: Er is voorlopig slechts één file van meer dan 10 minuten. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Een kwartier file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
1: Dat bedoel ik. Het is zo zonder emotie. Het is
0: saai, jong.
1: Saai. Het is een saaie appel. Het is een boekhouder. Dat is toch?
0: Het is Noah, blijkbaar.
1: Ah, Noah. Sorry, Noah. Maar dat vind ik... Ja, dus ik maak me daar niet per se... Allee, bedoel... Ja.
0: Nee.
1: Zometeen, Mika. Relax, take it easy.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
10: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
16: Club. Brian en Louis.

0: De helft van de werkende bevolking ziet geen bedreiging in AI.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Maar 32% vreest toch wel een beetje voor hun job. Dat staat vandaag te lezen in het nieuwsblad. En wij zijn ook wel eens benieuwd wat jij daarvan vindt. Vrees jij een beetje voor je job met de komst van AI of is dat totaal niet het geval? Jason uit Moorsleden die laat weten, ik denk niet dat AI snel zonnepanelen gaat installeren.
2: Dat denk ik ook niet. Christophe uit Ronsen die zegt, ik ben absoluut tegen AI, want er wordt mega veel drinkwater gebruikt om dat af te koelen allemaal, die datacenters en weet ik veel wat.
0: Levi uit Willebroek is dan wel zeker van zijn job. AI is werkzekerheid, want ik werk in een datacenter.
2: Kijk.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, zo zijn er natuurlijk verschillende opinies. Greg is ook zo iemand met een opinie. Greg uit Rotselaar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik dacht eerlijk gezegd, Greg, dat je iets deed met aardbeien, omdat je iets schreef over freesmachines. Oh. Maar het is iets anders, of niet?
3: Nee, het zijn freesmachines voor metaalindustrie.
0: Zo. Op die manier, ja, sorry.
2: Okay. Ja, Greg, excuseer mij voor Louis. Wat doe je exact?
3: Ik doe het onderhoud en de herstellingen van die machines.
2: Ja, dan snap ik dat jij niet per se vreest voor AI. Sorry.
3: Nee.
2: Sorry, ik kon het niet laten liggen. Sorry.
0: Nee, maar er wordt dan totaal geen AI gebruikt bij jouw job? Of hoe gaat dat?
3: Ja, ergens wel. Voor dingen op te zoeken en zo is het wel makkelijker, gaan wel sneller. En voor dit soort details ergens uit te halen en teksten en zo is dat wel gemakkelijk.
2: Ja, ja. Snap je dat mensen in andere domeinen er een beetje... Of hoe sta je daar tegenover? Denk je van, nee, stel je niet aan? Of zeg je dan, ja, ik snap het eigenlijk wel. Zo, want...
3: Ja, sommige dingen gaan wel stilletjes aan verdwijnen, denk ik. Wat meer bureaus op, dat eigenlijk makkelijker daardoor kunnen gedaan worden, denk ik wel, dat gaan verdwijnen. Maar dan gaan er weer andere gecreëerd worden, veronderstel ik.
0: Dat is ook waar.
2: Kijk, je ziet het leven positief, Greg. We zouden allemaal een beetje meer zoals Greg moeten zijn. Greg,
0: dat is waar.
2: Greg, dankjewel. Met veel plezier. Fijne donderdag en werk ze daar, hè, man.
3: Ja, tot ziens.
2: Jojo.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
4: Martin Garrix, This Dream of You.
1: We make you move.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, wij.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkel, nee.
3: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks hè mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
11: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
10: Ook elektrisch.
11: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
10: En de inrichting?
11: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
10: Alles op één plaats.
11: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
12: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Het is iets voor zeven en we starten opnieuw met onze zoektocht.
1: Welkom in de Ochtendclub.
0: Want elke ochtend voegen we iemand nieuws toe aan de Ochtendclub. Dat moet iemand zijn die voldoet aan een bepaalde vereiste. Gisteren was dat Anne uit Echtegem. Dat was iemand met twee verschillende kleuren ogen. Bruin een oog en een groen oog, had zij.
2: Vind dat mooi.
0: Dat is toch uitzonderlijk, inderdaad.
2: Ja, absoluut.
0: Leuk. En is dus nu ook officieel lid van onze Ochtendclub.
2: Het gaat niet goed vandaag.
0: Nee, maar het is echt moeilijk.
2: Oh. Ja, klopt. Vandaag heeft zij gisteren heeft zij beslist dat we vandaag iemand moeten zoeken die in de zorg werkt. Er werken heel wat mensen in de zorg.
0: Ik heb zelf ooit nog in de zorg gewerkt. Op de communicatiedienst weliswaar van het ziekenhuis, maar ik heb nog in de zorg gewerkt.
2: Ja. Dus als ik hier, als er met mij iets gebeurt, dan...
0: Kan ik doorcommuniceren naar de diensten als ze moeten komen?
2: Dan bel ik beter dan 112.

0: Zetje en Alicia Cara. Ja, zeker.
1: Ik dacht, ik zit al, maar wat zegt hij nu? Ja, maar...
0: Met Stay. Hey, goedemorgen, we zijn op zoek naar iemand die werkt in de zorg. Je mag van je laten horen in de Top Radio BE-app. Dan kunnen we jou zo meteen toevoegen aan de ochtendclub.
1: En blijkbaar is dat toch iets moeilijker dan gedacht. Ja? Ik dacht, die app die gaat vol stroom met mensen die in de zorg werken. Maar er is niemand. Voorlopig toch. Zou er dan niemand zijn die aan het luisteren is die in de zorg werkt?
0: Zeker wel.
1: Dat kan toch niet?
0: Zeker wel. Maar is dat ook niet zo dat die mensen zo meestal een klein beetje terughoudend zijn? Zo'n beetje... Ja.
1: Ja, maar ze zijn ook lieve mensen. Dus als er nu iemand aan het luisteren is en die even lief wil zijn en voor ons wil zorgen, dan moet je het nu gewoon doen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
2: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
1: Huh? Uw tijd is om. Top.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 7 uur, Top Headlines. Krijg je van Niels?
5: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
6: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
5: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
7: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was, wat zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
5: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
8: Voorlopig één plaats waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. 25 minuten file tussen Massenhoven en Antwerpen.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
4: Maar er zijn toch wel wat mensen die werken in de zorg, hebben dat bij laten weten.
8: Ja, dankjewel voor de goede zorg alvast.
4: Oh, Louis is niet.

0: Take me back to de ochtendclub, want er voegen weer iemand nieuws toe.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: En vanochtend is dat Marijke uit Opwijk. Goedemorgen Marijke.
2: Hey.
3: Goedemorgen.
2: Hallo Marijke, jij werkt in de zorg, toch? Zeg eens, wat doe je?
3: Ik ben thuisverpleegkundige.
2: Dat is in de zorg.
0: Dus dan ben je momenteel ook bezig met je ronde, of hoe gaat dat?
3: Ja, ja, dat klopt. Ik sta geparkeerd. Ik ben even in de auto blijven zitten.
0: Ah, super dat je nog even tijd maakt voor ons. We gaan je ook ietsje beter leren kennen nog. Ik heb 5 vragen voor jou. De eerste is, voor hoeveel mensen heb jij in je leven al gezorgd als je eens een ruwe schatting moet maken?
3: Ik weet dat ik per maand rond de 550 huisbezoeken ongeveer doe. En ik ben sinds 2004 afgestudeerd als verpleegkundige. Dus ik heb wel al voor heel veel mensen gezorgd.
2: Amai.
0: Dat is crazy.
2: Ja, nu mocht hem even stelen.
0: Ja, inderdaad. Wat is je favoriete moment van de dag?
3: De ochtend, sowieso.
0: Wat ligt bij jou altijd in de wagen?
3: Plastic handschoenen.
0: Ah ja, ja oké. Okay, ja. Dat is logisch. Ja, ja. Wat staat er vandaag op het menu?
3: Worteltjes en erwtjes met aardappelen en kippenballetjes.
2: Mm. Waar moet ik zijn?
0: Ja, wel, met plezier. En dan tot slot de belangrijkste vraag. Wat is je favoriete club?
3: De Ochtendclub.
2: Ja, natuurlijk. Marijke, dankjewel en welkom in de Ochtendclub. Wat is het criterium voor de luisteraar van morgen? Waaraan moeten die voldoen?
3: Ik dacht misschien iemand die schildert. Mijn echtgenoot is schilder, dus misschien voor morgen is een schilder aan de lijn.
2: Ah, dat is misschien wel een goeie. Ja. Iemand die schildert, ja.
0: Vind ik een goed idee. Gaan we iemand vinden, zeker?
2: Ja, sowieso. Marijke, dankjewel. Ik ga jou heel veel succes wensen bij al die huisbezoeken vandaag. En zet hem op. Succes.
3: Oké, fijne dag. Doei.
2: Yo, yo. Dit is nog Armin van Buren. En this is what it feels like bij Top.

0: Ik weet niet wat jij gisteren gedaan hebt, maar ik heb gisteren naar de slimste mens ter wereld gekeken, hè, Louis.
1: Ik heb het niet gezien.
0: Moment, ik ga je micro geven.
2: Ja, ik heb het niet gezien. Ja.
3: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ja, ik... Sorry. Je gaat direct snappen waarom dat ik een beetje van mijn melk ben. Ik heb dus gisteren naar de slimste mens ter wereld gekeken. En in die aflevering Sarah Rinson. Dat is een hele toffe madame. Je kan ze kennen van mijn restaurant bijvoorbeeld. En zij had toch een opvallende uitspraak in die aflevering.
4: Ik was in Tenerife en ik was gaan lopen.
5: Ja?
4: Op Strava gezet. Ik kijk zo. Ik zoom ze uit. Ik zo, tja. Ik was hier in Nederland.
0: Ja.
2: Allee.
0: Ja, dus de dame wist niet dat het Tenerife een eiland was. Dat is een beetje gênant, toch wel.
2: Maar ik snap niet, allee, die zit toch ook in het vliegtuig, want je raakt daar enkel met het vliegtuig, neem ik aan. Of met een veerboot, maar dan heb je het zeker door.
0: Ja, nee, maar dat vind ik niet helemaal waar.
2: Want... Maar heeft hij dan een 2 uur lang, ja, denkt ze dan dat ze het over een meer vliegt,
0: ja,
2: of
0: maar
2: zo?
0: Maar je kunt toch ook over Oostende vliegen, dat maakt van België toch geen eiland?
2: Ja, nee, maar je ziet toch dat er zee onder je is?
0: Ja, maar je vliegt toch maar langs ene kant over een land?
2: Maar die moet dat toch doorgaan hebben, ik snap dat niet.
0: Of in elk geval, ze vroeg dan in die zaal, is er hier nu nog iemand die niet wist dat Tenerife een eiland was? En ik denk dat er maar één iemand of zo zijn hand in de lucht zag. Dus dat was, ja, een grappig moment in de slimste mens ter wereld. Van,
2: Ja.
0: Tenerife een eiland, kijk.
2: Ik weet niet wie niet de slimste mens wordt, denk ik.

0: Zometeen in de Ochtendclub.
1: Trouwe leden van onze Ochtendclub die weten dat ik sinds kort een katje heb.
2: Ja, Pietoetje.
1: Pietoetje, inderdaad. Maar ik heb iets ontdekt. Gisteren was ik aan het scrollen op social media en ik heb iets ontdekt. Een specifiek geluid die je kunt gebruiken om je kat te doen komen. Ik heb het zelf gecheckt. Voor mij werkt het. Maar ik weet niet of het voor alle luisteraars werkt. Ik wil dat graag een keer testen.
2: Oké, met dat geluid.
1: Ja?
2: Gaan we dan zo meteen doen.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: De U10 SK Stormvogels groepschat.
6: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
7: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
6: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
5: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
8: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
3: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
8: I love the witloof van de lunchgarden.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: We gaan er inderdaad een kleine zoo van maken nu.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Meer bepaald voor de katten, want ik wil graag iets testen. Iets wat bij mijn kat werkt, maar ik weet niet of het bij alle katten werkt.
2: Oké, dan wil je nu dus testen. Ik weet niet wat je van plan is, ben benieuwd.
0: Even kaderen. Iedereen kent het, die een kat heeft. Als je de naam van je kat zegt, de helft van de keren dan komt die kat niet af. Zo werken katten nu eenmaal. Die luisteren de helft van de keren wel en de andere helft niet.
2: Klopt.
0: Dat is jammer, maar ik heb nu een soort kattentaal gevonden op socials die jouw kat roept en die kat komt dan effectief af.
2: Oké.
0: Dus eigenlijk is het een soort miauw-miauw die zegt tegen de kat, kom, kom.
2: Oké.
0: Het is echt waar, het werkt bij mijn kat en ik ben benieuwd of het ook bij de luisteraar werkt. Dus misschien even jouw radio luider zetten, kijken of jouw kat zeker de radio kan horen en dan gaan we testen of het volgende geluid jouw kat doet komen of niet.
2: Oké, daar gaan we, hè.
0: Er zijn voorlopig nog geen katten in de studio. Dat is al goed.
2: En gelukkig maar.
0: Nee, maar werkt het erbij? Kan iemand laten weten via de topradio B-app of het werkt of niet bij zijn of haar kat? Ik ben er zeker van, mijn kat is nu tegen de radio geplakt. Echt waar.
2: Toen dat ze tegen mij zeiden, Brian, jij moet bij de radio gaan werken, jong, wist ik niet dat ik dit ging doen.
0: Ik wil weten, werkt het of niet? Of is het enkel bij mij? Er moet toch bij iemand nog werken?
2: Ja, laat het eens weten of het werkt in de topradio.

0: Turn the lights off en ik wilde vooral ook iets testen met geluid.
1: De Ochtendclub.
0: En dan gaat het over geluid om je kat mee te roepen. Ik weet niet of het nog eventjes... Ja, dit geluid. Bij mij werkte het. Mijn kat kwam direct als hij dit hoorde. En bij veel mensen werkt het inderdaad. Ik zie hier Lisa, het werkt. Uitroepteken, uitroepteken. Ook Eva, het werkt. Mijn kat ging meteen richting de radio.
2: Zegt ook Tanja bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Dus het, blijkbaar werkt het wel. Ik ben niet de enigste die het heeft.
2: Ian zegt dat zijn vrouw nu allerlei rare dingen aan het doen is. Maar, ja, ik ben er niet op in. En dan was er ook nog Peter met een audioberichtje.
3: Godverdomme jongens, dat mogen niet meer te veel doen. Hè. Dat is juist 10 katten op de baan, hè. Allemaal omgereden.
0: Ja, dan brengt ons meteen bij het volgende. Momenteel 4 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313. Een dik half uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Richting Antwerpen dan op de E19. 25 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen Noord. Richting Brussel op de E40. Verlies je een kwartier tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En tenslotte richting Brussel op de E19 ook nog een kwartier tussen Zemst en Machelen.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Ja. Louis, ik zeg het niet graag. Ik ga het toegeven, maar...
1: ja, zie je?
0: Je hebt gelijk.
1: Ze komen echt, geluidje, ja, ze komen echt.
0: Met dat geluidje komen de katten. Absoluut. Cataluna Battle. En run the show. Stevige kater aan de lijn. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Lovie. Het zijn vogels bij mij. Ja.
0: Oh, waar gaat hij toch allemaal naartoe? Ja. Vertel heel snel wat voor weer het wordt, alsjeblieft.
2: Ik kan ook kort zijn vandaag, goed, want het wordt gewoon een prachtige nazomerdag met zon en wolken bij een zeer zachte 20, lokaal 21 graden. En het blijft uiteraard overal droog.
1: Amai, dat klinkt zoals kort, bondig, goed. Is dat dan morgen ook gewoon hetzelfde?
2: Dan wordt het wat uitgebreider. Het start wel nog droog morgen met redelijk wat zon. In de loop van de ochtend komen aan zee al meer wolken binnendrijven. En die wolken verspreiden zich na de middag over de rest van het land. En uiteindelijk valt er ook wat lichte regen of een enkele bui. Maar het zijn opnieuw geen grote hoeveelheden. En we halen morgen toch nog altijd 18, 19 in de provincie Limburg. Zelfs 20 graden. In het weekend krijgen we zo'n beetje van alles. Op zaterdag kan een bui tot ontwikkeling komen, al zijn er ook vaak droge momenten met een mix van zon en wolken. Maar de zuidenwind, die zijn we kwijt, die draait naar het noorden en dan weet je het wel natuurlijk, het wordt een pak frisser. Zaterdag is dat nog 14 graden, zondag moeten we het met 12 stellen, maar begin volgende week wordt het opnieuw iets zachter en het zal maandag en dinsdag droog en zonnig worden. Ik heb al met slechtere weerkaarten gespeeld.
1: En wat is er troef dan momenteel?
2: De troef is vandaag, zonder enige twijfel, dat is de joker. Ah. Heel veel zon, 21 graden. Als je kan profiteren, gewoon doen.
0: Voilà. Erwin, dankjewel en tot morgen.
2: Tot morgen.

0: is de nieuwste van Sam Feld.
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: Niet Dead Love. Zo heet hij.
2: Ah, oké, okay, sorry. Ja, ik dacht zo meteen in de ochtendclub, niet Dead Love.
0: Hoort hij daarnet. In elk geval, zo meteen in de ochtendclub iets legendarisch.
2: Ah ja, dat is wel het minste wat je daarvan kan zeggen. Meer zelfs, iets legendarisch dat jou een week lang zal plezieren. Een streling voor het oor. En wat dat is, dat ontdek je zo meteen.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Heerlijk.
4: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
5: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
9: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.

0: redelijk belangrijk moment nu. Ik heb net gezegd dat er dat er binnenkort iets legendarisch staat te gebeuren. En wat dat legendarisch feitje is, daar moeten we zo meteen nog eventjes over hebben.
1: Het is echt iets heel legendarisch.
0: Meer zelfs, je zal zelf kunnen bepalen hoe legendarisch dat wordt en wie vooral mag meedoen. Dat is nog belangrijker.
1: Goh, zo legendarisch.

0: zeg het, dus iets heel legendarisch binnenkort bij Top.
1: Ja, en ik kan zelfs meer vertellen. Tot die club van legendarische puntje, puntje, puntje behoort Tiësto, David Guetta, Faithless, Martin Garrix, Avicii. En ik denk dat we nog wel enkele namen kunnen opnoemen.
0: Push.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ik hoor je denken, maar waar in godsnaam gaat dit over? Ah wel.
2: The Legends Top 500.
1: Ja, de week voor de herfstvakantie, kortom, van maandag 26 oktober tot vrijdag 30 oktober, is het hier tijd voor de Legends Top 500. De 500 meest legendarische, iconische dance tracks ooit gemaakt, die gewoon goed blijven.
0: Ja.
1: Daar valt niet over te discussiëren, zo simpel is dat. En jij bepaalt wat er allemaal in komt te staan.
0: Niet alleen legendarische tracks, ook gewoon legendarische artiesten. Denk maar aan bijvoorbeeld zo'n David Guetta. Die man heeft 26 tracks gemaakt, bijvoorbeeld. En ze zijn alle 26 even dikke hits. Ik bedoel, dat is toch legendarisch?
1: Klopt. En om die lijst samen te stellen, hebben we jou natuurlijk nodig. Ik ben er zeker van, als we spreken over legends in de dance scene, dat jij meteen aan enkele namen denkt. Wel, die namen hebben wij nodig. Wij willen weten wie volgens jou de grootste dance legends zijn die er rondlopen of niet meer rondlopen. Kan natuurlijk ook. En die mag je gewoon nu stemmen op onze website topradio.be of in de Top Radio BE app. Daar kan je gewoon stemmen voor jouw favoriet in de Legends Top 500.
0: Weet je wat ik nu echt eens een legendarisch nummer vind?
1: Vertel.
0: Deze Burns en Talamanca, ik vind dat zo legendarisch. Ik ga die echt in mijn top 10 zetten.
1: Kan, maar dan moet je wel stemmen.
0: Ja, voilà. Nu via Top Radio.

0: Ik weet niet of je al eens hebt meegekeken via topradio.be of via VTM Go.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Als je dat al gedaan hebt vanochtend, dan heb je ongetwijfeld al gezien, Louis, dat wij hier vandaag niet alleen zijn.
2: Nee, we hebben een nieuwe lid in onze Ochtendclub. Iemand die voor een dagje ons komt vergezellen. En dat is Lucas. Goedemorgen, Lucas.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, arme Lucas. Hey, welkom. Wat kom je hier eigenlijk doen? Vertel.
3: Vandaag is het Yucca-dag. Daarop gaan jongeren in een dag eigenlijk gaan werken in de plaats van naar school te gaan. En ik heb hier bij jullie een job gekregen voor één dag, dus daarom sta ik hier. Ja.
0: Kijk, ik hoop dat hij meer gaat doen dan ons, want anders gaat de buizen, vrees ik maar. Staat deze opdracht vandaag of zo met punten, of hoe zit dat?
3: Nee, er staan geen punten op, maar het is wel gewoon beter dat je een job hebt, want anders moest je naar de strafstudie en zo van die dingen.
2: Ik kan wel eerlijk toegeven, de Ochtendclub, dat kan soms ook aanvoelen als strafstudie. Ben je daar klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan ben ik benieuwd, waarom heb je voor de radio gekozen? Waarom kies je voor top?
3: In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek als DJ zijnde dan. En ik wil later graag ook radiopresentator worden. Dus Hoppa. Ik dacht, geen beter moment om dat al eens voor een dag te proberen.
0: Ah, kijk, dus, voilà. En hoe bevalt het al die dag?
3: Zeker heel goed. Ja? Ja, ik heb hier al veel gezien. Ik vind het heel interessant.
0: Kijk,
3: ja.
0: Dat is al heel mooi. En wat zou je dan nog allemaal graag willen doen, beleven vandaag? Wat?
3: Geen idee. We zullen wel zien wat de dag brengt, denk ik dan.
0: Zo sta ik ook in het leven. Dat is goed. Luca, welkom. Zet er u bij, pak de koffie en chillen. Goed?
3: Top. Ja. Top.

0: Romania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 8 uur top headlines krijg je van Niels.
4: Goedemorgen. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rix-en-Saar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende 3 jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latree.
5: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
4: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
6: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
4: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Maaseik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor 1 dag gaan werken. Ze verdienen zo'n €70, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden.
3: Wat?
4: In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Zorgen hier? Ja, die kerel van die Yuka-dag die krijgt hier daarvoor €70. Is dat hier allemaal? Maar jij verdient meer als kick.
7: Ja, geld gaat jammer genoeg niet naar mij.
3: Ah nee, oké. Naar een goed doel.
7: Ja, naar een goed doel, inderdaad. Ja,
8: dat is wel mooi dan.
3: Allee. Dan is het goed. Ja.
8: Het is druk onderweg. 7 plaatsen waar je meer dan 25 minuten verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E19. 35 minuten tussen Mechelen Noord en het UZ Antwerpen komt daar door een ongeval. Op de E313 een dik half uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Verder richting Antwerpen ook op de E19 een half uur tussen Sint-Joppe en Antwerpen Noord. Richting Leuven op de E314 verlies je een dik half uur tussen Halen en Bekkenvoort door een ongeval daar. Richting Kortrijk op de E403 een half uur file tussen Brugge en Ruddervoorde ook door een ongeval. Richting Brussel op de E19 een half uur extra tussen Zemst en Machelen. En tenslotte ook op de bindering rond Brussel verlies je een dik half uur tussen Expo en Machelen.
3: En vandaag dus bezoek van Lucas voor de Yuka-dag.
7: Ja, zeker en vast.
3: Nog altijd een beetje gezellig hier?
7: Zeker.
3: Is dat iets dat je zelf ook eens zou willen doen? Zou dat verkeer lezen? Of,
7: Ja, misschien wel.
3: Ja, misschien wel. Okay. stel ik voor dat we dat straks gaan doen. Of nee, zie je dat zitten om dat even...
8: Voor mij is dat allemaal goed, jong.
3: Ja, oké. Lucas, ik heb voor jou speciaal iets laten maken trouwens.
7: Hola.
3: Ja, wacht, even luisteren.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian, Louis en Lucas.
8: Het is officieel. Welkom in de Ochtendclub.
7: Het is officieel, ja.
3: Welkom.
7: Dank u.

0: Het is vandaag Yuka-dag.
1: De Ochtendclub.
0: En we hebben ook iemand die deelneemt aan de Yuka-dag in onze studio. Goedemorgen, Lucas.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat nog een uur samen met ons de Ochtendclub doen en gewoon iedereen op een leuke manier aan zijn dag laten beginnen. Dat is toch de bedoeling, neem ik aan?
2: Ja.
0: Oké.
2: Zeker en wel.
3: Meteen al een eerste test.
0: Ja?
3: Heb je al eens vaker naar dit programma geluisterd?
2: Ja, ja. Nee, zeker.
3: Dan ken je ongetwijfeld dit.
1: Donderdags dialect.
3: Ah! Dat is, Lucas, dat weet je als je al een paar keer geluisterd hebt, een van mijn favoriete onderdelen van dit ochtendprogramma. Om de simpele reden dat we met donderdags dialect allemaal even, heel even hè Lucas, dezelfde taal kunnen spreken.
0: Klopt, zo hebben we al geleerd dat Nalen een soort gereedschapskoffer is. Ink Beagle is een eekhoorn. Vorige week hadden we een fricketair, wat een vlinder is.
3: Weet je wat een spidementen is?
2: Zeg nog eens.
3: Een spidementen.
2: Nee.
3: Dat is een kauwgom, blijkbaar. Ergens in diep West-Vlaanderen is een spidementen een kauwgom. Vandaag hebben we op voorhand aan jou gevraagd om zo'n dialectenwoordje mee te nemen waarvan wij dan moeten raden wat de betekenis is, toch?
2: Ja, dat klopt.
3: Nou, dan ben ik benieuwd. Vertel, wat is het woord?
2: Een yes-gat.
0: Een yes-gat.
2: Als zo spreekt het een beetje uit.
3: Ja. Also, een yes-gat.
0: Een yes-gat.
3: Wat is een yes-gat?
0: Ik heb voorlopig totaal geen idee, eerlijk gezegd.
3: Ik ook niet. Kijk, mocht jij wel al een idee hebben, kom maar door in de Top Radio BE-app. Lucas hangt hier nog een uur rond. Dus we kunnen het wel achterhalen, denk ik, op deze donderdagochtend.
0: Ja, zeg nog eens hoe jij het uitspreekt.
2: Yes, schat.
3: Yes, schat. Kijk, als jij weet wat het is, kom maar door in de

0: Luca, wat was het ook alweer?
1: Yes, schat.
0: Yes, schat.
2: Donderdags dialect.
0: Dat is de opgave in het Donderdags dialect. Vandaag al heel wat berichten kwamen binnen in de Topradio BE-app. Echt heel wat verschillende trouwens. Ik zag Sarah een knoopschat insturen.
3: Ja, Carmen dacht hetzelfde in onze app. Dus wie weet, is het dat het?
1: Nee. Het is nog niet juist.
0: En dan heb ik ook nog Shirley in een audioberichtje.
4: Het klinkt een beetje als nee, schat. Of in het AN, nee, schat.
0: Bedankt voor de verduidelijking, Shirley. Ja. We zijn nog net niet seniel, maar dankjewel. Komt dat in de buurt?
1: Nee, het komt nog niet in de buurt, nee.
0: Oké, dan... Ja.
3: Komt nog iets binnen van Shirley. Een neusgat. Is dat het dan?
1: Nee, ook niet.
0: Geen gat, heb ik de indruk.
3: Nee, geen gat.
0: Luca, wil je het even in een zin zetten? Dat maakt het misschien allemaal net iets makkelijker.
1: Vanachter in de tuin hebben we Wylen een yes-gat staan.
0: Maar het is al van
3: dus direct
0: een
3: hele zin in.
0: Waar zitten we ergens?
1: Regio Pajottengem, Goik, die kant.
0: Het Pajottenland, oké. Ja, kijk, mocht de zin jou geholpen hebben, dan ben ik zeer benieuwd. Mij niet, nochtans, ik ben uit die regio. Dus ik
3: zou moeten, nochtans, ja.
0: Ik maak mij zorgen. Kom maar door met het juiste antwoord in de Topradio B.

0: Ah, ik vind het echt een hele moeilijke.
1: Ja, misschien nog eventjes het woord opnieuw.
2: Yes, schat.
0: Midden in het donderdagse dialect, waarin jij moet raden wat een dialectwoord betekent. En het, ja, het maakt mij een beetje nerveus, want het komt uit mijn regio, het Pajottenlandse. Zodat. En ik herken het niet, dus ja. Ik weet niet hoe dat het...
1: Er zijn wel nog enkele gokjes binnengekomen. Pascal uit Merksem denkt tuinhuis.
2: Nee,
0: fout.
2: Dat is ook niet.
0: En Stefanie uit Ronsen zegt een schommel.
2: Dat is ook fout.
0: Zie ik ook niet, hè. Yes, schat, en een schommel.
1: Matthias uit Ingelmunster, een compostvat.
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Kijk, mocht jij het wel denken te weten, kom maar door in het Op Radio BE-app, want zometeen hoor je het juiste antwoord.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Eggo Keukens. Open deze zondag.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
6: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Donderdags dialect.
1: Age and ring my bell vandaar.
2: Ik snap het volledig. Het is vandaag Yuka-dag, een dag waarop jongeren ergens een dag werken en hun loon gaat dan naar het goede doel. Wij hebben Lucas in onze studio. Hij doet ook mee aan de Yuka-dag en zit vandaag in ons donderdags dialect. Hij heeft een woord meegebracht en dat woord is...
3: Yes, schat.
2: Yes, schat. Wij zijn op zoek naar de betekenis van dat woord. En het is geen simpele, vind ik zelf.
1: Er zijn echt al heel wat berichten binnengekomen waarvan ik dacht, hé, maar hoe kan dat zelf? Pascal uit Merksem daar net een tuinhuis. Ik heb ook al een schommel gezien, een compostvat en allemaal woorden zoals dat soort toestanden. Helemaal heel raar. Bart uit Aalst, goedemorgen. Bart? Hallo, Bart?
4: Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Daar is Bart.
1: Vertel eens, wat denk jij dat het is?
4: Een boomstronk.
1: Een boomstronk? Hoe kom je daarop? Waarom denk je dat?
4: Ik ben van de kanten van het buitenland, dus ja. Dat is een dialect dat we goed kennen.
1: Jij zegt dat zeker, oké. Okay. Ja, klopt het?
3: Het is correct.
1: Het is correct, maar jongens. Het is dat nog waar ook, Bart? Dat vind ik wel straf, hè? Een boomstronk. Een
3: boomstronk, ja.
1: En wat is het dialectwoord?
3: Een yes, schat.
1: Een yes, schat. Van waar komt dat? Weet je dat, Bart?
4: Ik heb altijd vroeger ook het gehoord van mijn grootvader als ze de bomen afzagen.
1: Een yes, ik heb het gat. Oké, Bart, dankjewel. Maak er een fijne donderdag van. Salut, hè.
4: Ja, dankjewel. Dag. Top. We make you move. This is top. Somebody else make me feel like...

0: Even afgelegd, sorry. Lady Gaga en Telephone.
1: We hebben vandaag nog altijd Lucas te gast. Lucas doet mee met de Yuka-dag en werkt dus een dagje bij ons, bij Top, om zo geld voor een goed doel te verdienen. Lucas, aangezien hij nu ook een uurtje mee radio maakt voor ons, lijkt het me niet meer dan normaal dat hij ook iets doet wat wij doen.
2: Ja,
1: nee, maar dat is toch belangrijk? Nee?
2: Ja, klopt.
1: Wat denk jij ervan om het verkeer te doen? Het is nu zo half negen.
3: Lijkt mij perfect.
1: Ja? Okay, maar dan... ik ga gewoon mijn plaats afstaan.
0: Ja, dan moet je even naar de... Ja, want dat is hier met vaste plaatsen en al. Dus ga dan even naar de plek van... maar dat is hier nu een stoelendans dat hier gebeurt. Is het hier al in orde? Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Okay, je hebt het scherm voor jou, hè?
3: Ja.
0: Daar gaan we.
3: Oké, op de E403 richting Wevelgem is er een ongeval gebeurd tussen Brugge en Ruttervoorde. Daar verlies je 45 minuten. Op de E19 richting Brussel is er een ongeval gebeurd tussen Zemst en Machelen. En daar verlies je ook rond de 35 minuten. Op de E17 richting Gent is er een ongeval gebeurd tussen Kortrijk en Oost-Waregem. En daar verlies je nog eens een half uurtje. Op de ring rond Brussel... richting Machelen-Woluwelaan verlies je ook nog eens een half uurtje. Dan op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je nog eens een half uurtje. En op de 19 tussen, richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je nog een half uur. En op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Kontich verlies je ook nog een half uur. Voilà.
0: Zeer goed gedaan. Nog één vraagje. Hoeveel file staat er op de Z489?
3: Die zie ik er niet tussen staan.
0: Nee, dat is
3: niet.
1: Goed gedaan.
0: Kei goed gedaan, Lucas.
3: Dank je.
0: Smaakt het naar meer?
3: Zeker en vast.
0: Zeer goed.
4: De zoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg schat,
6: ja?
7: Die badkamer, daar is een lek geweest.
6: Oei!
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappé. Al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Dit is Top. We make you move. De Ochtendclub. Brian en Louis.

0: Ja, Lucas, je hebt een hoop fans al sinds.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Een hoop fans, gelijk
0: ja,
2: dat ze zeggen.
0: Een hoop fans, want Lucas is hier vandaag de gast voor de Yucca-dag. Hij komt een dagje meewerken voor het goede doel. En heeft net het verkeer gelezen. En Michael stuurt daarbij, ja, nieuw verkeersanker in Wording, perfect gedaan.
3: Hey. Dat is al goed, hè.
0: Ja, dat kan. Allee, dat is toch mooi.
2: Goed, ja, je hebt al eens verkeer gelezen. Dat is leuk. Maar als je bij de radio komt werken...
0: Dan moet je meer kunnen dan dat, natuurlijk.
2: Ja, dan vind je het natuurlijk ook wel eens tof om hier aan de knoppen te komen staan en hier een keer een plaatje in te starten. En
3: zeker,
2: zo.
3: Zeker.
2: Ja, willen we dat anders eens doen?
3: Ja, dat is goed.
2: Ja, oké. Okay. Je mag je koptelefoon aanhouden. Je mag gewoon, die kabel is lang genoeg, je mag naar hier komen en dan zie je heel veel schuivers. Uh-huh. Als je nu naar de radio luisteren bent, dan denk je, wat is daar
0: niets
2: allemaal
0: mee, ja.
2: Maar ik heb hier dus Lucas naast mij en Lucas gaat voor de eerste keer een plaat instarten. Geef hem even. Oké, dus je ziet hier een knopje branden, de schuiver daarvoor. Die mogen gewoon heel hard naar boven duwen en dan gaat er een heel tof liedje starten, normaal gezien.
3: Ja. Oké.
2: Okay. Oh. Oei.
0: En nu?
2: Ja, Lucas.
4: Oei.
2: Ja.
0: Dat hebben we wel nog niet meegemaakt.
2: Ja. Ja, maar nu. Maar
4: dat is minder.
0: Kan je zelf zingen, Lucas? Kan dat misschien niet zingen?
3: Nee, mijn zingskills zijn niet zo goed.
0: Ja.
3: Ja. Kun jij zingen, anders?
2: Ja, nee, maar... Ja,
0: beetje parlando.
2: Hoe ga ik dat nu uitleggen aan een baas?
0: Nee. Ja. Lucas?
3: Ja, ik weet het ook niet zo.
2: Ja. Ja, maar ja, nu sta ik hier wel.
0: Ja, maar zijn ze verzekerd met Yucca-dag?
3: Ik denk dat wel. Wil ik je vragen?
2: Dan kan je even wachten. Ja, maar misschien helpt dat nog. Doe dat nog eens. Gewoon nog eens.
3: Ja.
0: Chance. Ja, Lucas, ja. Toch.
3: Het is
0: Lucas.
3: Opgelost.
0: Oh man, toch.
2: Zie me een keer trillen. Ah, jongen, toch. Ik dacht hier even, die kleine heeft dat niet kapot gemaakt.
0: Nee.

0: Nou, dat had niet veel gescheeld. Of Basement Jackson, Red Alert, zou er niet van gekomen zijn.
1: Dat was inderdaad Red Alert.
0: Ja, gelukkig is het dan toch gelukt, hè, Lucas.
2: Ja, inderdaad. Gelukt.
3: De Ochtendclub.
1: Goed, Lucas, het is ongeveer 20 voor 9. Meestal is dat eigenlijk het moment waarop er hier ook pauze wordt genomen. Allee, onder de rest van de collega's. Ah. Wij moeten doordoen natuurlijk.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dus we gunnen Lucas wel eens een pauze, denk ik.
0: Ja, zeker. Je bent hier vandaag voor Yuka. Dag, kom hier een dagje meevolgen eigenlijk. Ja. Een dagje werken. Ik stel voor dat je het u nog even gezellig maakt.
2: Klinkt als een strak plan.
0: Ja, ja. Voilà. Dus pak een koffietje, een water en een cola. Ik weet niet... Champagne. Ja, dat kan hier allemaal.
1: Waar ligt hij in de frigo?
0: Dat is een geheime kluis. Oh. Maar zometeen...
3: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Hebben we wel een nieuwe gast in de show?
1: Ja, iemand nieuws die we ook officieel mogen toevoegen aan onze Ochtendclub. En iemand die komt vertellen over zijn programma dat vanavond op VTM 2 start. 21:50. Want dan start het nieuwe seizoen van Axel gaat binnen.
0: Dus zometeen aan de lijn Axel Dazeleire.
4: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
7: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
6: Modu van. Widerma je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
9: Balju
8: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachten ze terug. En een week later, aan
9: Buil,
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
9: Aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Vanavond dus op VTM 2, het vierde seizoen van Axel gaat binnen. En er is maar één iemand die daar eigenlijk alles kan over vertellen. Dat is Axel Dazeleijer zelf. Axel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vertel eens, Axel gaat binnen. Wat mogen we verwachten van dat nieuwe seizoen?
2: Wel, andere locaties, andere arena's zoals wij dat noemen. Maar evengoed arena's waar je normaal als gewone sterveling moeilijk of niet binnen geraakt. En sommige arena's, daar wens je van dat je daar niet binnen geraakt. Snap je? Dat je daar niet bent. Dus spreken met alle mensen die daar niet alleen werken, maar voornamelijk ook verblijven en dus deel uitmaken van die arena. Heel verschillend ook. Ik ga mee met mensen op avontuur en survivaltocht in de Ardennen, dan met de preppers. Wie zijn dat? Waarom doen mensen dat, die mensen dat? Maar ik ga even goed binnen in het Hulderbos, waar ik heel emotionele momenten mee maak met kinderen die met van alles kampen.
1: We zien je een leren jas aantrekken bij de motorclub Blue Angels. Een priesterkleed in Scherpenheuvel, balletpakken in Antwerpen. Waar voelde je jezelf dan eigenlijk het meeste thuis?
2: Wel, het vreemde is dat ik mij er eigenlijk overal een beetje thuis voel. De bedoeling is dat ik daar ook echt mingel en ga meeleven met die mensen. En ik ben iemand die dan graag mee in de sfeer opgaat van dat moment. Dus ook in Scherpenheuvel voelde ik eigenlijk in mezelf en voelde ik een energie die ik nergens anders had. Ik heb daar wel geen paaltjes voor getrokken, maar wel een motorpak bij de Blue Angels. En dat is dan weer een heel andere sfeer. Maar ook daar, er was wat acceptatietijd nodig. Hè. De mensen moesten mij daar een beetje gewend worden en namen mij wel op de korrel. Dan is die wel hier met de juiste bedoelingen en is er niet te veel sensatiezucht wat zij normaal meemaken als journalisten of andere tv-makers daar langskomen. Maar ik wil gewoon weten van, hey, wie zijn jullie, wat doen jullie en waarom? Dat is eigenlijk de algemene vraag.
1: En welke aflevering van dit seizoen ga jou het langste bijblijven? Van welke aflevering denk je, dit was nu toch wel echt iets waarvan ik even heb moeten recupereren of waarvan je dacht, goh, dit was nu toch wel echt heel speciaal?
2: Dat zijn de verschillende. Maar degene die het diepst mijn ziel is binnengedrongen, is wel Pulderbos. Is dat contact met die kinderen die heel open en op een heel volwassen manier, ieder op hun leeftijd, omgaan en praten over waar ze mee kampen en waar ze doorheen moeten. En natuurlijk, het is nooit fijn om iemand pijn te zien lijden, maar bij kinderen komt dat 10 keer zo hard aan. Hè? En is dat nog kwetsbaarder dan bij een volwassene? Ja, dat is nu gewoon zo. Maar die waren fantastisch, die kinderen. Ik heb ook voor iedereen die ik daar heb gekend en heb gesproken, heb ik een soort gedicht geschreven ter afscheid. En daarom denk ik dat het ook zo hard is binnengekomen. Omdat als je iets wil schrijven over iets, dan ga je ook echt alle uithoeken van je binnenkant onderzoeken, want wat heeft dat met jou gedaan en welke betekenis heeft dat gehad? En hoe was die ervaring? En die ervaring was heel diep en essentieel.
3: Allee, ik hoor het. Het belooft dus een mooi seizoen te worden.
2: Het is een mooi seizoen. het was een heel sterk derde seizoen, vond ik. En ik dacht, we gaan dat niet kunnen evenaren of overtreffen. Maar het is om te beginnen helemaal anders weer. En ik vind dat we op hetzelfde elan verder gaan. Met echte verhalen blootleggen van mensen.
1: Het vierde seizoen dus van Axel gaat binnen vanavond op VTM 2 en nu al op VTM Go+. Axel Dazeleijer, dankjewel.
2: Ciao, ciao.

0: Het was een plezante show vandaag met bezoek van Luca van de Juca. Dag, Axel Dazeleire aan de lijn. En de bekendmaking van iets zeer groots.
1: Iets heel groots die binnenkort start hier op Top.
0: Absoluut.
2: The Legends Top 500.
0: Ja, over een dikke anderhalve week, zoiets.
1: Inderdaad. Het is maandag 26 oktober tot vrijdag 30 oktober. Dat is de week voor de herfstvakantie. Dan hoor je hier gewoon de meest legendarische danceartiesten ooit. Die gaan we allemaal in de lijstje zetten. En die hoor je een hele week lang.
0: Yes, jij kan erop stemmen via topradio.be of de Topradio BE-app. Doe dat nu, want het kan nu al. En ik weet, ja, dat is een hele brede vijver. Een hele diepe vijver. Heel veel vis in de vijver. Dus dacht ik, weet je wat, ik ga een beetje stemadvies geven. Ja. Als je het over legends hebt, dan spreek je meteen over Faithless, toch?
1: Ja, snap ik. Ja, die verdient volgens mij inderdaad wel een plaats daarin.
0: Denk ik ook. Week on One, misschien kan je er wel op stemmen. Ofwel... Tiesto.
1: Ah ja, ook een legend.
0: En zijn Lethal Industry, ik zeg maar iets. De opties zijn Legio, bijvoorbeeld ook zo met deze.
1: Ja, je kan niet rond Avicii natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Wil je ook niet, toch?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Een van de grootste meneeren van zijn tijd, Avicii. En Levels. Zometeen na 9 uur trouwens een andere legende.
1: Mike, dat is vroeg om te zeggen al.
0: Ja, ik vind dat. Straks hoor je hem naar de Top Headlines. En ondertussen kan jij dus blijven stemmen via topradio.be of de Topradio BE-app. Voor jouw legend in de Legends Top 500. Misschien wel ook voor deze Blue Boy. Dit is Remember Me bij Top.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het is 9 uur Top Headlines met Niels.
4: Goedemorgen. Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper 4 toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de Kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënten, Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
4: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
6: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
4: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Het is 9:03 en er staan nog 6 files waar je 20 minuten of meer verliest. De langste file staat op de E40 richting kust. Je moet daar 3 kwartier bij rekenen tussen Drongen en Aalter. Dat komt daar door een ongeval. Op de Brusselse binnenring nog dik 25 minuten extra tussen Expo en Machelen. E313 richting Antwerpen, 25 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E19 ook richting Antwerpen, nog 20 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 naar Antwerpen nog 20 minuten erbij tussen Boom en Wilrijk. En op de E40. Tot slot van Luik naar Brussel. 20 minuten extra tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Met in de aanbieding een van de anthems van de zomer van 2026 en inspiratie voor onze Legends Top 500.

0: Het is een van de anthems van de zomer van 2026. Prospa en Clooney, Free Your Mind. En dat is toepasselijk, want jawel, het is weer van dat.
1: We leven vandaag serieus boven onze stand.
0: Het wordt tot 21 graden met een stralende zon. Straks ook in de playlist van Top, na

0: Deze hoort misschien ook wel thuis in dat rijtje van Legends. The Magician en Sunlight. Je hebt het misschien gehoord bij Brian en Louis in de ochtendclub. Over een dikke week hebben we plannen met die Legends. Dan hoor je de 500 meest legendarische DJ's en platen in onze Legends Top 500. Straks gaan we daarvoor opwarmen met mijn absolute favoriet.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Wit-wit?
7: Of net niet wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Over dik 2 weken is het alweer herfstvakantie. Het aftellen kan beginnen. En de laatste week voor die herfstvakantie zal sowieso extra goed klinken.
1: The Legends Top 500.
0: Brian en Louis van de Ochtendclub hadden groot nieuws voor je vanochtend. Want in die week van 26 oktober, de periode waarin het zo allemaal al een beetje donkerder begint te worden, steken wij de lichten extra hard aan. We zetten een spotlight op The Legends. Het gaat zowel over legendarische tracks als legendarische DJ's. En een goede definitie van een legend. Als je daarover zou twijfelen, dat is een track of een DJ waarbij je dit denkt.
2: Ja, die muziek! Onke, onke,
0: onke, onke. En dan mag een man als Avicii gewoon niet ontbreken. Ik neem je graag terug mee naar 2013. Ik zat toen in het derde leerjaar. Het was een beetje de gewoonte om toen een karaoke te doen onderweg naar school. Mama achter het stuur, mijn broer en ik op de achterbank. De rit duurde een dik kwartier en dat was eigenlijk perfect om deze 4 keer na elkaar op te zetten. Avicii, Hey Brother.

0: En toen zat 1/4 van de rit naar school er al op. Na 1 keer Avicii, Hey Brother, nog 3 keer te gaan en de schooldag kon beginnen. Het is voor mij een absolute legend. Mag zeker niet ontbreken in de Legends Top 500. Avicii en Hey Brother. Welke DJ mag daar volgens jou niet ontbreken? Je kan het nu doorgeven door te stemmen via topradio.be of de Topradio BE-app. Het is 9:30 en ik heb nog 3 plekken waar je 20 minuten of meer verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Je moet daar 25 minuten bijtellen tussen Expo en Vilvoorde. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Herentals-West en Wommelgem. En op de E40 van Luik naar Brussel nog 20 minuten extra tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Proximus stelt voor... de Business Bags. Wat een verschil.
7: Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
8: I can help.
6: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business.
5: Proximus. Think possible.

Dieter uit Westerlo kijkt uit naar onze Legends Top 500. Hij heeft via topradio.be gestemd op David Guetta. Vanavond kan je op VTM 2 kijken naar het nieuwe seizoen van Axel gaat binnen, waarin Axel Dazeler zijn vertrouwde omgeving inruilt voor een plek waar hij normaal gezien niet komt. Dit seizoen zijn dat onder andere Revalidatiecentrum, Pulderbos, Scherpenheuvel en motorclub Blue Angels. Brian en Louis van de Ochtendclub hebben hem vanochtend gebeld met de vraag op welke plek hij zich het meest thuis gevoeld heeft. Het antwoord op die vraag hoor je zo meteen. Verder ook nog muziek van Another. En dit is Craig David. Goedemorgen.

0: Zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via bild.living.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar een kabel.
4: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.

0: had er iemand nog wat zon besteld. Another N54 Ultra met Talk to You. Vanaf vanavond kan je op VTM2 kijken naar het vierde seizoen van Axel gaat binnen, waarin Axel Dazelaere een paar dagen meeleeft op plekken waar je normaal gezien nooit kan komen. Dit seizoen zijn dat onder andere Revalidatiecentrum Pulderbos, motoclub Blue Angels, en Brian en Louis hebben hem gevraagd naar de plek waar hij zich het meest thuis gevoeld heeft.
1: Wel, het vreemde is dat ik mij er eigenlijk overal een beetje thuis voel. De bedoeling is dat ik er ook echt mingel en ga meeleven met die mensen. En ik ben iemand die dan graag mee in de sfeer opgaat van dat moment.
0: En hoe dat er dan precies uitziet, kan je vanaf vanavond dus zien op VTM 2 of nu al op VTM Go+.

ga richting de top headlines van 10 uur met Rehab, Mufasa, Hype Man. Na 10 uur heb ik nog een kanshebber op een plek in onze Legends Top 500 en ook de nummer 1 uit de Top Hit 40.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Iets over 10 topheadlines met Niels.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals oudere en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
4: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuisgehaald.
3: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendelen zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Het is 3:10 en ik heb nog 4 plekken op de Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. De langste file staat op de E313 richting Lummen. Je moet daar 25 minuten bij tellen tussen Geelwest en Ham. Daar is een ongeval gebeurd. Verder ook nog richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring een kwartier extra tussen Expo en Machelen. En tot slot op de E17 van Sint-Niklaas naar Gent ook nog 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge. Ook daar is een ongeval gebeurd.
1: Dit is Top! Alexander Balkens.
2: Als je nog niet gestemd hebt voor de Legends Top 500, heb ik straks nog een tip. Eerst september, dit is Cry For You. Goedemorgen.

0: leven vandaag op weervlak serieus boven onze stand. Swedish House Mafia en Lickly helpen daar ook bij. Happiness is so sad. Datzelfde zomerse gevoel kregen heel veel luisteraars. Gisteren trouwens ook van Fancy Footwork, de nieuwe remix van Chris Lorenzo en Chromeo. Zit deze week in Hit of Shit. Straks wordt het een van je laatste kansen om er je mening over te geven na Topic en A7S.
1: Top! Laat ons samen...

0: salavi, baby.
1: Hoe graag ik die mannen van Criss Cross Amsterdam ook hoor. Voor deze Mayo Mai zal er jammer genoeg geen plek zijn in onze playlist over dik twee weken, want dan is er onze Legends Top 500. Vijf dagen lang hoor je dan de grootste muzikale legends en hun al minstens even iconische hits hier bij Top. Dus welke artiest of welke track mag volgens jou niet ontbreken in die lijst? Kom maar door in de Top Radio BE-app en stem ook vooral via Top.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Code Yellow.
6: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Dat is goeie business. En pleasure.
6: Info op telenet.be.
7: Ja, dat wordt weer overwerken.
8: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Je kan ook op deze Calvin Harris stemmen voor onze Legends Top 500 of op een van jouw andere favoriete artiesten aller tijden. Want wie mag er volgens jou zeker niet ontbreken in onze Legends Top 500? Laat het ons weten door te stemmen via topradio.be of de Topradio BE-app. Vanaf maandag 26 oktober hoor je dan een hele week lang of jouw favoriet erin staat. En deze legend uit de 90s en de Zero's is gisteren 48 geworden. Usher and More.

0: Sunny uit Begijn en Dijk stuurt nog dat Daft Punk zeker niet mag ontbreken in onze Legends Top 500. En volgens Susanna uit Diepenbeek moet Eric Prydz er ook minstens een paar keer in voorkomen. Jij beslist het hoe die lijst zal klinken vanaf maandag 26 oktober. Door te stemmen op jouw favorieten voor de Legends Top 500 doe je via topradio.be. Ondertussen naar de weg, want het is 10:30 geworden en ik heb nog 3 plekken waar je 10 minuten of meer verliest. Dat is op de E313 van Rans naar Lummen. Je moet daar een half uur bij rekenen tussen Geelwest en Ham. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 richting Antwerpen dan nog 25 minuten extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, want daar is de weg afgesloten.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel. En later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
8: DSM Keuken.
7: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.

0: begint spannender en spannender te worden. Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij.
1: Hit of shit.
0: Voor de nieuwe track van Chris Lorenzo en Chromeo, een remix van Fancy Footwork van Chromeo uit 2007. Ja, alweer een remix, maar hij is deze week al zeer goed ontvangen in onze Top Radio BE-app. En ook op Beatport, de plek waar DJ's hun muziek kopen, daar is het de meest gekochte track op dit moment. De kans dat je hem dus steeds vaker zal horen opduiken in een DJ-set is niet onbestaande, maar moeten wij hem ook vaker draaien hier bij Top? Dat kies jij. Stuur nu Hit of Shit in onze Top Radio BE-app. Ik ben zeer benieuwd.

0: beste.
1: Het is de nieuwe van Chris Lorenzo. Morgen beslissen we of je hem vaker zal horen in de playlist van Top. Dus als je die beslissing nog wil beïnvloeden, stuur je nu Hit of Shit door in de Top Radio BE-app. Top.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
5: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
9: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Morgen is het donderdag, de start van je weekend en de grote dag voor Chris Lorenzo en Chromeo. De grote vraag is, to playlist van top. En het ziet er eigenlijk wel goed uit hoor, momenteel.
1: Hit of shit.
0: Even naar de Topradio BE-app. Er zijn weer heel veel berichten binnengekomen. Onder andere van Mike uit Tielt. Die twijfelde aan het begin van de week nog een beetje. Wil ik die wel vaker horen? Is het wel goed genoeg voor de playlist van top? Maar hij is op dit moment zeker van zijn stuk. Ja, het is een hit. Ik wil hem vaker horen. Vicky uit Lokeren zegt, voor mij is het toch eerder een shit. Ook Marijke uit Opwijk zegt, shit. Het is echt oersaai. Dan was er ook nog Tom uit Marken, die vindt het een topschijf, vindt dat we hem zeker vaker moeten draaien. En ook Eveline uit Oostkamp heeft gestuurd, hit. Je hoort Fancy Footwork van Chris Lorenzo en Chromeo sowieso morgenochtend nog bij Evi. En in de Top Hit 40 tellen we alle stemmen op. Dan hoor je het resultaat.

0: waar je ook bent. Of wat je ook doet. Je herkent ze meteen.
1: Faithless? Ah, Mackenzie. Ja, dat is Avicii.
0: Wij noemen ze de legends van de dance. Stem jouw muzikale legends in.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen. Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE app.
2: Het nieuws van 11 met Niels.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candies de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
4: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen de partij van verlaag die minimumnorm.
3: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran, dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: En je staat op dit ogenblik ook aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Strombeek en Machelen, 15 minuten bijtellen. En op de E313, dat is naar Antwerpen, tussen Herentals West en Antwerpen Oost, op dit ogenblik 20 minuten.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
2: En we zijn niet alleen, we hebben Miley Cyrus meegebracht, al mogen we tegenwoordig gewoon ons Miley zeggen.

Miley Cyrus is eindelijk volwassen geworden en vanaf nu mogen we dus Miley zeggen. Maar goed, als mensen weten wie je bent door gewoon je voornaam te zeggen, dan heb je het wel gemaakt. Miley Cyrus dus. Miley en Bass Persuaders. Dat is ook geen gemakkelijke naam, allokus. En dat op deze donderdagochtend. Hele goede morgen. Niet zwansen, maar dansen is begonnen. En je weet straks tussen 12 en 1. Ja, dan komt eigenlijk het zotste moment. Want dan gaan we 60 minuten lang in de mix. En zometeen ook de zwans van de dag. Ja, maar ja. Eerst nog dit van de Beat Freaks en Somebody's Watching Me.

0: De zwans van de dag.
1: Vandaag vinden we die bij de Verhulstjes. Of toch eentje ervan. Want Victor Verhulst heeft het moeilijk met zijn job. Namelijk bekend zijn en dus ook op de rode loper staan.
2: Ja, ik doe dat niet graag. En weet je waarom? Tegenwoordig is dat ook niet gewoon de rode loper doen. Nee. Vroeger was dat de rode loper. Je liet een foto pakken en je stapt door. Nee. Nu stonden er 100 mensen,
3: socials.
2: Allemaal voor de socials, voor socials. TikToks op te nemen en reels en weet ik het allemaal, met allemaal doldwaze ideeën.
3: Ja,
2: ik doe het niet graag.
1: Als jij dus vandaag een moeilijke dag hebt, weet dan toch dat Victor Verhulst het pas lastig heeft. En Victor, weet je eigenlijk wat jouw verloofde doet? Die doet dat ook, hè, zo van die filmpjes opnemen, ik zeg het maar. Every

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Go, go, go naar Impermo! Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo!
5: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
6: Maar uw ijskast kan niet open.
5: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
6: Ja, dan kan dat, ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
8: Ego Keukens.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Chocoladebruin
12: of karamelbruin.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

to put up with the drama no more.

0: Ik ben net even buiten geweest en het zou best aangenaam kunnen zijn. Tot 22 graden mogen we vandaag verwachten. En deze Solar Skin zou over de huid kunnen gaan, maar dat zou ook kunnen gaan over de zonnepanelen, denk ik. Zometeen bij Top. Ik moet even kijken in onze playlist. Ja, oh, mijn playlist is aan het laden, beste mensen. Een ogenblikje geduld. Zometeen Medusa en Dermot Kennedy.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En wat er overblijft is voor morgen.
3: Daar gaat dus niks overblijven.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: De zwans uit de krant.
1: En we gaan het vandaag hebben over tandartsen. Want ik lees vandaag in de krant dat de helft van de tandartsen een buitenlands diploma heeft. En ik lees dan ook, het blijft ontzettend onfair dat onze eigen studenten veel moeite moeten doen om zich door een lastig toegangsexamen te worstelen, om dan bepaalde eindtermen te halen, terwijl de poort wagenwijd openstaat voor een instroom uit het buitenland. Dat zegt Frida Gijbels van de NVA. Ze wijst ook op een mogelijk taalprobleem en dus communicatie met je tandarts. Ik moet toegeven, volgens mij ligt dat niet aan de taal. De communicatie met de tandarts, dat gaat altijd een beetje moeilijk. Want of je nu Nederlands praat, of Frans, of Duits, of Turks, het maakt mij niet uit. Maar meestal begint die tandarts allerlei vragen te stellen als je van alles...
0: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hostes, Aftrux en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, hè.
3: www.goosesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
3: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
6: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
5: Ook elektrisch.
6: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
5: En de inrichting?
6: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
5: Alles op één plaats?
6: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
7: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Manuals, die je ook af en toe op vrijdagavond kan beluisteren tijdens de Top Mixtape. Samen met Brian V en Jordan Jade, Where Do I Go? En het is duidelijk dat ik niet zomaar dingen mag beginnen zeggen zonder nadenken.
1: Een klacht voor Koen van der Sloten.
0: Want ik was daarnet heel enthousiast, omdat ik zei van ja, het zou vandaag wel best eens een mooie dag kunnen worden tot 22 graden. Maar ik word op de vingers getikt. Ja, iemand zegt tegen mij, nee, helemaal geen 22 graden vandaag, 20 graden. Ja, misschien komt het nog.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het nieuws van 12 met Niels.
3: Goedemiddag. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra.

0: Ja, maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
1: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dit signaal geeft. Je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
0: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een drone-aanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W. Dit is Top.
3: Niet zwansen, maar dansen op de middag. En wat zou Sammeke Goris eigenlijk vinden van dit programma?
4: Niks van een schandaal.

0: En dan gaan we eens kijken wat er bij de gemiddelde Vlaming op hun bord ligt deze middag.
1: Grote bufstekken op aan het stallen, hoor.
0: Oh ja, met een beetje pepersaus. Ja, ja, ja. Oh. En deze middag ook op de menu de Far East Movement met...

0: waar je ook bent. Of wat je ook doet. Je herkent ze meteen.
1: Faithless? Ah, Mackenzie. Ja, dat is Avicii.
0: Wij noemen ze de legends van de dance.

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
0: Eurodreams.
5: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
11: Hurman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ja, maar wacht, dat heb ik ook bij. Attention! En ook de Topradio BE-app is heel liefdevol vandaag. Ik vind het mooi, ik vind het heel mooi.
1: Ik voel dat dit niet meer is dan enkel vriendschap.
0: Het kan best gezellig zijn in de friendzone. Niet zwansen, maar dansen met deze Tom O'Dell. Dit is Another Love. And if somebody hurts you, I wanna fight. But my hand's been broken one too many times. So I use my

0: isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
1: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
3: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
2: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
3: Ja,
2: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
3: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
2: Oh.
3: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
2: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
3: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
2: Oh.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
6: I can help.
5: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En wat er overblijft is voor morgen.
8: Daar gaat dus niks overblijven.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed by DJ W.
12: Top. We make you move.
13: En je weet dat wij om jullie geven en dat we willen weten hoe het met jullie gaat.
14: Zijn de fit? Voelt u goed?
13: Ik hoop dat jij nu ja gezegd hebt. Ja? Ah, oké, okay, dan kunnen we nu. Wat kunnen we beginnen?
15: Aardvormen, zorgen in je kop. Zijn boven nog graal, dus je pony erop los. Overal wauw. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je staat. Moet zonder in zilver en bomen in schaal.

0: Donderdagmiddag, de lunchpauze is volop bezig. Ik heb zo van die kleine snoeptomaatjes gegeten net.
1: Klein dikke, met veel haar.
2: Niet zwanzen, maar dansen. Top!

0: Swanse mij dansen met Disco Lines en Tinashe met No Broke Boys. Al had ik liever de Romeo's nog eens in de studio gehad.
1: Nee, het gaat niet. Probeer dat nu toch eens te begrijpen.
2: Dit is top. Niet Swanse, maar dansen.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Hele.
4: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
5: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
6: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
7: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me aan, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
8: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems.
9: PC's op jouw maat en workflow.
8: Ontdek ze op fenn.systems.
10: Santos heeft een te gekke actie.
11: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
12: Check santos.be/schoenen voor meer info.
13: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
14: Elke avond pak ik mijn tram 8 en elke keer aan
15: Balju
14: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
15: Abdij
14: glimlachten ze terug. En een week later aan
15: Buil
14: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
15: ULB.
14: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
15: Aan Marie-José.
14: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
16: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: is lang geleden. No diggity. Ik ben even de planning aan het bekijken van dit programma. En we moeten nog bekendmaken wie zo meteen aan de knoppen staat.
1: Maak dat ook maar eens bekend.
0: Ja, moet u niet kwaad.

0: nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker...
5: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
2: De mooiste dag van de week brengen jij en ik samen door. Snap komt eraan, Nachtjugel en Moving to the Sun. Goedemiddag.

Er is een snap voor Rhythm is a Dancer en er is een snap na Rhythm is a Dancer. Dat klonk totaal anders en dat hoorde je trouwens ook heel goed aan deze Welcome to Tomorrow. Ze zullen ongetwijfeld ook in de Legends Top 500 staan en die zenden we een hele week lang uit bij Top. De laatste week van oktober is dat het geval. Straks in de Spinback keren wij terug naar de tweede week van oktober 2015 en mag jij kiezen tussen twee hits die toen heel populair waren. Marshmello komt eraan, maar Peggy Goo.

Wij terug vandaag naar de tweede week van oktober 2015 deze keer, waarbij de twee grootste brouwerijen ter wereld, dat waren AB InBev en Sap Miller, een akkoord bereiken tot een overname. AB InBev werd daardoor eigenlijk de grootste brouwerij ter wereld, Belgisch bedrijf. Maar vooral in Amerika was dat belangrijk, want Sap Miller was Amerikaans en wij als Belgen krijgen het dus nu sindsdien daar te zeggen als het over bier gaat. Wel één vaststelling, sindsdien is bier alleen maar gestegen in prijs. Dat wel. En we drinken er minder. Dat is ook wel zo. En ook in die tweede week van oktober 2015 kregen Dimitri Vegas en Like Mike hun eerste DJ Mac Awards. Ze waren de nummer 1 DJ's ter wereld. Ondertussen is dat al twee keer geworden, want ook in 2019 kregen ze die prijs trouwens overhandigd. Dus ik dacht, ja, die moeten zeker in de keuzes zitten, want ze hadden toen ook in die weken een dikke hit met dit hier. Tweede week oktober 2015. Als je hem nog eens wil horen, de ham, stuur je A via de Topradio BE-app. Vind je dat maar niks, kan je ook voor dit stemmen. Het is Sigala met Easy Love. A voor Dimitri Vegas en Like Mike. B voor Sigala. Beginnen met de meeste stemmen ga ik je zo meteen draaien binnen dit en een goede 10 minuten.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
3: Wat nu?
1: Ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Wit-wit?
13: Of net niet wit?
14: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
14: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

De Spinback vandaag spinde 11 jaar terug in de tijd, naar de tweede week van oktober 2015. Toen in de hitlijsten Dimitri Vegas en Like Mike, met Oumet Ozkan trouwens ook, die het nummer meemaakte. De Ham wordt nog wel eens gedraaid. Regelmatig, denk ik, als je de sfeer wil opzwepen op een of ander feest. Of je kon ook kiezen voor Sigala met Easy Love, maar dat was geen partij. Geen partij voor Dimitri Vegas en Like Mike, om precies te zijn. 88% van de stemmen kregen. Ik ga hem draaien. Zometeen goed nieuws over Lotte Kopecky. En misschien wel een rare artiest even op de radio. Dat zou ook wel kunnen zometeen.

0: Het is nieuw bij Top 1 van de nieuwe hits bij ons. Glochenbach en Callum Scott met Collide. Ik ben eens benieuwd of hij morgen al binnenkomt in de Top Hit 40. Want morgen vrijdag tussen 1 en 4 presenteer ik jou de 40 populairste hits van de afgelopen week. Zometeen goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky. En ook Lost Frequencies komt eraan.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
2: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
1: I love the witloof van de lunchgarden.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
14: I can help.
13: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Omdat er meer is dan voetballen alleen, is er ook bijvoorbeeld baanwielrennen op dit moment. In Shanghai, in China, wordt dat gehouden bij de vrouwen. Hebben we een gouden medaille en daar mogen we behoorlijk trots op zijn, want Lotte Kopecky heeft die binnengehaald in de afvallingskoers. En dat na toch een tijdje oud te zijn, dat is een behoorlijke stevige prestatie. Axel Merks, haar man, die viel haar meteen ook in de armen. Het zijn mooie beelden, eerlijk gezegd. Shanghai, dat is ver en ik heb daar een bepaalde herinnering aan Shanghai. Ik weet niet of jij dezelfde herinnering met mij deelt, maar als ik denk aan Shanghai, dan denk ik aan dit.

Het is genoeg, denk ik. Dankjewel, het was Eddie Wally in zijn betere dagen met Shanghai, Shanghai. Mocht je het afvragen, maar ik denk dat niet. Zometeen BB Rexha bij Top. Imagine Dragons komt er ook aan. En ik heb ook nog net voor 2:00 PM. Clean.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD 2026 via BILD.living.
4: Ik raag dan niet om uges, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
4: Gooses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
4: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands heftrucks.
5: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
4: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILD.living.

0: Legends Top 500.
1: Nog een dikke week en dan gaan we bij Top Radio de Legends Top 500 uitzenden. Het is een hele week. In die laatste week van deze maand, net voor de herfstvakantie, krijg je eigenlijk muziek alleen maar gemaakt door de grootste legends uit de dansmuziek. Daar komt het op neer. Denk aan inderdaad, zoals daarnet, de David Guetta's van deze wereld, maar ook Tiësto, Avicii, Fateless. Het kan allemaal als het maar legendarische groepen, legendarische mensen zijn die iets betekend hebben in de danswereld, die letterlijk in de rivier, in de dansrivier, een steen hebben verlegd. Je moet ze vooral stemmen, want we hebben jullie hulp daarbij nodig. Aan wie denk jij dan? En het gaat vooral over artiesten en niet zozeer over songs. Laat ze achter bij ons op de website topradio.be en stem die Legends Top 500. Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij hem samenstellen en gaan we hem een hele week lang uitzenden van maandag tot en met vrijdag hier bij Top 500.

0: worden.
1: Ik geef binnen een kwartiertje 4 tickets weg voor Bobbejaanland en jij kan meespelen. Je weet, ik heb voor speciale songs een speciale jingle.
2: Now, here comes the music.
1: Het past bij dit ook.
0: Sometimes.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat juist niks overblijven.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 2 uur, Niels heeft nieuws.
3: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
4: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
3: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de 3e keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken.

0: maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Eén lange file, R1 richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je op dit moment een kwartier.
2: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Met zometeen nog eens Mystique en Scandalous. Dat is leuk. Naar Calvin Harris en die grote jazzy hit Satisfied.

Mystiek heet het groepje rond Alessia Dixon, een Britse die nu vooral in van die talentenshows in de jury zit, maar best wel een toffe madame, dat sowieso. Hou je gsm in de gaten, haal hem alvast maar boven, want zometeen geef ik 4 tickets voor Bobbejaanland weg in Raad de Plaat. Ik vraag jou de titel en artiest zometeen van een song en een opgave. Die komt eraan, na Prospa en Clooney, Free Your Mind.

0: Raad de plaat.
1: Laten we spelen voor vier film... Sorry. Laten we spelen voor vier toegangstickets voor Bobbejaanland. Nee, normaal zijn het filmtickets, maar deze week en volgende week zijn de tickets voor Bobbejaanland, dus ik mis af en toe alles. Dus vier tickets voor Bobbejaanland, voor jou, je vrienden of met je familie te gaan. Dat is altijd wel leuk om te hebben en naartoe te gaan, ook in de herfst en in de winter natuurlijk. Ik heb een opgave voor jou. Daarin hoor jij een stukje uit een gigantisch grote danshit. Alleen hoor je niet alles wat in dat liedje zit. Geen zang, ook geen beat in dit geval. Het is een trance-achtige song, dat kan je er wel uit afleiden. En ik vraag jou de titel en artiest door te sturen via de Top Radio BE-app. Spit je oren, dit is de opgave. Dat was hem, meer krijg je niet. Wie was dit? Titel en artiest stuur je door via de Top Radio BE-app. En de computer pikt er een winnaar uit voor die vier tickets bij Bobbejaanland. Intussen tijd CC Penniston op de radio. Het is nog eens die mooie Finally.

0: waar je ook bent. Of wat je ook doet. Je herkent ze meteen.
1: Faithless? Ah, Mackenzie. Ja, dat is Avicii.
0: Wij noemen ze de legends van de dance. Stem jouw muzikale legends in de Legends Top 500 en hoor jouw favorieten vanaf maandag 26 oktober de hele week op top. Top, we make you move.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
2: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoopman! Tiscanmedia, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed.
14: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Go Yellow!
17: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
17: Info op telenet.be.
18: En wel, ik ga eens gaan kijken.
19: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: De plaat.
1: We spelen voor 4 filmtickets. Nee, opnieuw, we spelen voor 4 tickets bij Bobbejaanland. Dat zit er zo ingebakken. Bij Bobbejaanland, met een opgave die moeilijker was, denk ik, dan iedereen dacht. Want ik heb nog nooit zoveel foute antwoorden gekregen als vandaag. Ik laat hem nog even horen. Ik vroeg jou dit te herkennen en mij de titel en artiest door te sturen. En dan kwam binnen... Van Deborah bijvoorbeeld, Push en Universal Nation is fout. Jens stuurde Guru Josh Project Infinity is fout. Benny dacht Out of Grace van Anglia is ook niet goed. Fiocco met The Spirit kwam binnen en dan begonnen we in de buurt te komen met iemand die stuurde, het was Brent. Jesse met Come and Take It. Lien stuurde Jesse I'm Free, maar ook dat is allemaal fout. Dimitri uit Kortrijk, jij wist het wel. Vertel eens.
2: Ja, inderdaad, dat was de legendary Mackenzie met Innocence.
1: Jawel! Met Jesse zat je al aardig in de buurt, maar dat was ook niet het juiste nummer. Het is Innocence, de Mackenzie waar Jesse natuurlijk bij zong. Ik vond het moeilijk, hè? Had jij het er lastig mee of kwam het meteen in je op, Dimi?
2: Ik herkende dat het van Mackenzie was, maar ik heb wel even moeten spreken voor de titel, wat ik weet.
1: Ja, sommige van die nummers lijken ook ontzettend goed op elkaar natuurlijk. Ik bezorg jou 4 tickets voor Bobbejaanland. Kan je naartoe met wie je ook maar wil. Wordt een leuke dag sowieso. Zeg, jij bent momenteel aan het werk. Wat doe jij?
2: Ik ben elektricien en momenteel een zekeringkast aan het aansluiten.
1: En dat zijn dan de laatste loodjes in die woning, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, inderdaad. Hierna is het afgewerkt.
1: Oké.
2: Okay. Dan komen we naar de volgende.
1: En dan hopen we op geen kortsluiting en een goede oplevering, toch?
2: Ja, inderdaad.
1: Dimitri, fijne middag. Dag.
2: Met die middag.

0: Ik reken op jou dat je deze ook in de Legends Top 500 stemt natuurlijk. We zenden hem uit. De laatste week van oktober is dat het geval. Maar jij moet hem eerst stemmen. Dat doe je via de site topradio.be. Mackenzie en Jesse met Innocence. Morgen opnieuw rond dezelfde tijd weer 4 tickets te winnen voor Bob Jaland. Zometeen bij Top de Bausa. Afrojack komt eraan en Rita Ora ga ik ook spelen. Op de weg aanschuiven, R1, de Antwerpse ring is dat, richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten richting Deurne. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne schuif je op dit moment een uur aan. E17 richting Antwerpen, tussen Kruibeke en Antwerpen-West een kwartier. Ik eindig op de R1 richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je ook 15 minuten.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
6: Ego Keukens.
5: Open deze zondag.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Bij Aldi 1+1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
10: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.

Gert en Victor Verhulst die hebben een podcast, dat weet je, goed beluisterd trouwens ook. En daar hebben ze zo net een aankondiging in gedaan. Ze gaan iets openen. Wat en waar precies, vertel ik je zo.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hele.
4: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
5: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
9: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks hè mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Elke donderdag is er een nieuwe podcast te beluisteren van Vic en Gert. Vic en Gert Verhulst zijn dat natuurlijk. Waar, laat ons eerlijk zijn, vooral heel veel geleuterd wordt. Zelden veel interessante dingen wordt verteld. Maar het is wel grappig, dat wel. Dat is altijd al zo geweest. Vandaag hadden ze wel iets aan te kondigen, want ze gaan een café openen in Antwerpen. Ze zijn beide trouwens ook heel grote café-liefhebbers. Dat heb je waarschijnlijk ook in de Verhulstjes alles gezien. Dus er komt een café. De naam is ook nog niet echt bekend, denk ik. De exacte locatie willen ze ook nog niet zeggen. Ze zeiden wel dat ze een café willen openen die eigenlijk er gaat uitzien alsof het er al 100 jaar is. Dus met zo mensen die aan het praten zijn en de achtergrond. En het interieur moet eruit zien alsof het er altijd al geweest is. Dus daar gaat een beetje werk in kruipen en Vic zou dat voor zich nemen. Ik denk dat het succes kan hebben en vooral het is goed voor de cafécultuur, want jaarlijks verdwijnen er gewoon gigantisch veel cafés en dat is jammer. We moeten dat behouden. En als mensen met een beetje centen een café willen openen, moeten we dat alleen maar oparmen, toch? Gert Verhulst en Vic.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat dus niks overblijven.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 3:00. Niels, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar, vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
6: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
5: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sara Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al 2 keer wereldkampioene en veroverde in mei haar 3e Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Veilder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regen.

0: regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Drie lange files, E17 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 40 minuten erbij. R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West gaat ook trager. 20 minuten daar. En op de E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook al een kwartier. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 15 minuten.
2: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Donderdagmiddag staat al dicht bij vrijdag. En vrijdag is dicht bij het weekend. Dus tijd voor een feestje met LMFAO.

Ik zal je eens vertellen wat happiness is. Dat is kunnen genieten van die 22 graden daarbuiten. De laatste dag deze week dat het niet gaat regenen. Want de komende dagen mag je behoorlijk wat neerslag verwachten. En misschien ook wel straks naar huis kunnen rijden zonder dat je in de file staat. Dan kan je beter wegblijven uit de buurt van Antwerpen. Ook vandaag weer daar heel wat problemen. Zometeen vergeet mij beatje. Dat komt uit 1998. En echt zo'n dance classic is. Dat mag ik het zonder twijfel noemen. Lucas en Steve zometeen met All I Know bij top. Na Robin Schulz en Kiddo. All We've Got.

Donderdagmiddag, jij luistert top. Morgen is het vrijdag, dat is de leukste dag van de week wat mij betreft. Dan mag ik jou de Top Hit 40 presenteren tussen 1 en 4. Dat zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. En afgelopen weken was het vooral Swedish House Mafia die daar op 1 stond. Ook Marshmello kwam al even kijken. Dus benieuwd wie het morgen wordt, dat weten we iets voor 4 vanmiddag. Bakermat was heel populair in 2014, dus staat niet in die Top Hit 40 morgen. Maar ik draai graag nog eens Touch Me.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy. Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
1: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
2: Oh.
1: En zijn visgrief.
2: Ah.
1: Waterskis.
2: Plezant.
1: Een pizzaoven.
3: Allee.
1: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
2: Hé, wat? Laat zien.
4: Awesome. Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
1: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
4: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel op onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Vergeet mij bietje.
1: Vandaag een vergeet mij bietje uit 1998 op naam van de Southside Spinners met Love Struck. Het wordt wel eens retro house genoemd, eerlijk gezegd. En het was echt zo een van die grote kleppers toen. En nog altijd op van die feestjes marcheert dit ontzettend goed. Het geeft echt zo'n energiegevoel en dat is leuk. Het waren twee Nederlanders die erachter zaten. Waaronder één ook een vrij populaire DJ. Marco V was in der tijd zijn naam. Veel meer valt daar niet over te vertellen. Ze hadden een aantal projecten, maar die Southside Spinners was het populairste. Luister nog maar eens.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Je kan niet zeggen dat er in gezongen werd. Het was zo'n beetje een samenraapsel van wat woorden. Zo, touch me, I want you, dat soort dingen.
1: Touch me.
0: Ja, touch me, dat soort. Maar meer was het niet. Southside Spinners, leuk om nog eens terug te horen. Op de weg A12 richting Antwerpen, tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, momenteel een kwartier aanschuiven. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 15 minuten.
2: De Superplus-deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.

Het is al donderdag namiddag, nog één dag doorbijten en het is alweer weekend. Kan je van genieten? En ik weet dat jij een doorzetter bent, dus dat surviven, dat moet wel lukken, denk ik. Nog een paar uurtjes, je bent er ook vandaag weer vanaf. Zometeen na 4 uur is er Bram en Thibaut met alweer een volle bak aan brandstof te winnen. Ik vertel je zometeen hoeveel het is vandaag. Eerst Destiny's Child en You're a Survivor.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Zeg Ludo, wat zou nu de beste kamionet zijn voor mijn zaak?
7: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
6: Ook elektrisch?
7: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
6: En de inrichting?
7: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
6: Alles op één plaats?
7: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
8: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

Sinds een tijdje wordt het internet overstelpt met muziek die vooral gemaakt is door AI. En je moet er echt geen computernerd voor te zijn om dat te doen. Als je een beetje weet hoe het aan te pakken, dan maak je binnen een paar uur een liedje. En dat kan best wel oké zijn dan nog, dat liedje. Nu, heel veel muziekaanbieders zoals Apple Music en Spotify, die labelen dat nu omdat ze echt een onderscheid willen maken tussen, laat het me zo zeggen, echte ambacht en een AI-model die eigenlijk gewoon muziek heeft gemaakt. YouTube gaat nu eindelijk ook mee in dat bad. En ze gaan het ook labelen. Ze hebben daar een soort van eigen detectiemiddelen voor. Het zijn algoritmen die geschreven worden die dat gaan detecteren. En dan als het grootste deel niet echt gemaakt is, maar door AI, krijgt het een label.

4 uur bij Top Bram en Thibaut. Onder andere gaat het over Too Good To Go en over Steffi Merci. Hopelijk is er niks met de kaas van Steffi, maar dat denk ik niet. En de volle bak is vandaag €150 waard, want gisteren is hij eruit gegaan. Dus beginnen ze opnieuw, maar dat is nog altijd leuk. €150 brandstof.

0: me stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB+ en de Topradio BE-app.
3: Het is tijd voor de topheadlines van 4 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
5: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
4: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
3: Drie plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar ben je een half uur kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot op de A12 richting Antwerpen, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
2: Dit is Top! Bram en Thibault.
3: Zometeen hebben we het over iets nieuws wat we van plan zijn. Deze ochtend is het gelanceerd in de ochtendclub. Heb je het gemist? Zometeen ontdek je het.

0: is vandaag donderdag 15 oktober.
1: Bram en Thibo.
0: Deze ochtend is bekendgemaakt dat er vanaf maandag 26 oktober, dat is de week voor de paasvakantie, de herfstvakantie, ja. Ik ben vooruit aan het lopen, ja, een nieuwe lijst zal te horen zijn bij Top. Dit is onze nieuwe lijst. Allee, laat het mij anders zeggen. Dit is onze nieuwe lijst.
1: De Legends Top 500.
0: De Legends Top 500. En ik heb al een legend, een persoonlijke legend van mij laten horen. Namelijk Armaan van Helden. Als je mij vraagt van Bram, noem eens een legend waar mensen misschien niet meteen zouden opkomen. Wel, dan zou ik zeggen, neem nu Armaan van Helden. Groot gelijk. Iedereen kent zo de usual suspects. Denk aan een David Guetta. Denk aan een Faithless. Denk aan een Avicii. En dan denk ik... Vergeet deze ook niet, Armaan van Helden, want die heeft heel veel dikke hits gehad. Maar die zat ook in zo van die projecten die misschien minder bekend zijn, zoals dit.
2: Barbra Streisand.
0: Ah? Dat was ook Armaan van Helden.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat wist ik niet.
0: Daarom vind ik het zo'n legend.
2: Ja, dat is nu niet de beste track ooit gemaakt, maar het heeft wel iets legendarisch.
0: Het zegt wel iets over Armaan van Helden. Dat is eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Nu, als ik die vraag aan jou zou stellen, dan denk ik dat ik het antwoord ook al weet. Wie is voor jou een echte legend?
2: Ja, zonder enige twijfel, Kygo. Hè. Kygo is de legend. Ik zou volledig altijd stemmen op alles van Kygo, denk ik. Maar Avicii krijgt voor mij ook wel een plekje.
0: Genoteerd. Stemmen kan jij trouwens ook doen via onze website topradio.be. En als we dan toch stemadvies mogen geven, kijk, het is al gezegd, Kygo, Armaan van Helden en Faithless, waarom ook niet?
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drink

0: Wat zijn vandaag op deze donderdag de meest opgezochte woorden?
1: Vandaag om
0: 9:30 vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Too Good To Go. Ja, het bedrijf dat onverkochte producten van winkels een tweede kans geeft, breidt zijn aanbod uit. Via de app kunnen consumenten voor een sterk verlaagde prijs een zogenaamde Magic Box kopen.
2: Dat is Magic Box.
0: Ja, dat klinkt zo McDonald's-achtig. Maar dat is een verrassingspakket met producten die anders zouden worden weggegooid. Bijvoorbeeld omdat ze vervallen. Op de dag van vandaag ging dat enkel over voeding, maar nu gaan ze daar ook persoonlijke verzorging, dierenverzorging, bloemen en planten aan toevoegen ook.
2: Mooi toch?
0: Ja, ik vind dat een fantastisch initiatief.
2: Voilà, als je iets goed te maken hebt met je vriendin, je kunt zo een boeket bloemen bij Too Good To Go gaan halen.
0: Goeie idee.
2: Deze.
1: En om
0: 1:00 deze middag
1: werd gezocht naar
0: Steffi Mercy.
2: De influencer heeft via Instagram een oproep gedaan naar alle mannen onderweg. Moet je eens luisteren.
3: Ik ben hier aan het rijden in de auto en dat is nu al de derde keer in een week dat er mannen naast mij komen rijden en dat die echt gewoon naast me blijven rijden, tuten, zo tekens doen. En bij mij is het ook gewoon al zo, ah ja, er is weer zo ene. Zo vaak gebeurt dat, dat er letterlijk gewoon auto's vertragen of naast je komen stilstaan en je letterlijk zo aanstaren, tekens doen, zelfs hun raam soms open doen, als in, doe normaal. Stop ermee.
2: We begrijpen het fileflirten, dat het misschien een legitiem punt kan zijn dat je het zo aanhaalt. Maar het is zo jammer dat ze dit al rijdend post.
0: Ja, ze was mij al kwijt na haar eerste zin. Ze zegt letterlijk, ik ben hier aan het rijden. Ja, ja sorry, maar ja.
2: Foutje, ja, Steffi. Foutje. En dat is zo zonde.
0: Dat is niet slim.
2: Is gewoon niet slim. Nee.
0: Je bent influencer. Ja, je bespreekt iets heel belangrijk. En dan doe je dat terwijl je aan het rijden bent, ben je jezelf aan het filmen.
2: Ja, dat is volgende keer, ja. Steffi, als je nog eens een punt wil maken, bel ons eens, we gaan advies geven. Goed.

0: Waar je ook bent, of wat je ook doet, je herkent ze meteen.
1: Faithless? Ah, Mackenzie. Ja, dat is Avicii.
0: Wij noemen ze de legends van de dance.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: weg naar 4:30 op donderdag namiddag. En dan weet je dat we een afspraak hebben met...
1: De Beat Blender.
0: We hebben twee tracks meegebracht. Eentje gaat zo meteen in de blender en die gaan we dan ombouwen tot iets... Ja, wat hopelijk een beetje verrassend klinkt. En wat vooral beter klinkt dan het origineel al. Stuit dat om, soms op ook wat tegenreactie.
2: Ja, dat kan wel al eens gebeuren.
0: Ik snap dat ook wel. Als je een goed liedje hoort, dan vind je meestal... Blijf eraf, doe daar niks mee. Maar we gaan toch proberen om er iets anders van te maken. Af en toe pakt dat ook wel eens heel goed uit. Misschien ook wel vandaag voor... Keuze 1, Ace of Base, All That She Wants heb ik meegebracht.
2: En keuze 2 is Diana Ross met Upside Down.
3: Upside down, boy, you turn me inside and round and round.
0: Wat mag in de blender? Laat het nu weten. 1 of 2 kan je insturen via de Top Radio B-app. 1 is dus die Ace of Base, All That She Wants. En 2 is Diana Ross, Upside Down. En nu de gitaar van Rihanna in deze Shut Up and Drive.

0: Welke bekende hit mogen we in onze beatblender stoppen zometeen? Ofwel... Keuze 1, Ace of Base, All That She Wants. Of... Keuze 2 is Upside Down. 1 of 2 insturen via de Top Radio B-app. En dan zometeen het resultaat.
1: Ondertussen 4 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 35 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 Antwerpen, een half uur bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West, daar is een ongeval gebeurd. En op de E34, 25 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 20 minuten.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

0: Welk liedje mag er volgens jou in onze blender?
1: De Beat Blender.
0: Thijs uit Gent gaat erover meebeslissen. Dag Thijs, goedemiddag.
2: Hey, dag Thijs.
0: Jij bent professioneel sportief, zeg ik dat zojuist?
2: Professioneel sportief is een goede titel, denk ik, ja.
0: Oké, wat doe je juist?
2: Ik werk voor een sportorganisatie en ik organiseer verschillende sportdagen, sportworkshops voor jongen en oud. Vandaag was eerder voor het oud publiek, het was voor seniorenworkshop vandaag.
0: Oké, dat is tof. En wat kan je eigenlijk aan iedereen aanraden om dagelijks fit te blijven, zonder dat we daarvoor uren naar de fitness moeten gaan? Wat zouden we zo dagelijks moeten doen om fit te blijven?
2: Ik denk dat het een beetje de klassieker is om gewoon zoveel mogelijk recht te staan en dan natuurlijk een keer...
0: Shit. Ja, oei, dan moeten wij ons recht zetten.
3: Ja. Oh, ik zat net neer.
2: Ik ben betrapt. De trap nemen in plaats van de lift. En misschien gewoon voordat de... Een paar keer wat jumping jacks
0: of zo
2: om een beetje
0: te laten stromen. Jumping jacks. Oké, dat gaan we ook doen. Ja, we zijn hier bezig, hè. Oké, nee, goed Thijs. We gaan verder met de Beat Blender. Bezof. Wat mag er in volgens jou?
2: Nummertje 1.
0: Oké. We gaan zorgen dat die lekker opzwepend klinkt, zodanig dat we hier kunnen verder doen met onze jumping jacks. Goed?
2: Ja.
0: Bedankt Thijs.
1: De Beat Blender.

0: Wow, super vet wel deze versie van All That She Wants van Ace of Base. Zeg, gisteren hadden we het in de show over digitaal daten. Steeds minder jongeren zoeken een lief via een dating app, maar hoe zoeken ze dan wel een lief?
1: Ja, ik vraag me dat ook af.
2: Wel, vandaag, een dag later, hebben we iets wat het online daten misschien wel kan vervangen.
0: Zometeen hoor je wat precies. Eerst nog deze van Medusa. Can we see-

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
5: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
4: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
5: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be. Dit is Top!
6: Hey, what's up? It's BB Rexha. We make you move.

0: Er wordt steeds minder en minder geswiped om een nieuwe lief te vinden.
1: Stop. Bram en Thibo. We make you
0: move. Maar als het minder digitaal gebeurt, hoe dan wel?
2: Wel, we hebben een andere manier gevonden. En dat is via het event Pitch Your Single Friend. Goedemiddag, Sade.
3: Hey Bram en Thibo.
0: Jij zit achter Pitch Your Single Friend. Wat doen jullie juist?
3: Ja, klopt. Ik ben een medestudent uit de groep van Pitch Your Single Friend samen met Lore, Ashley en Lucas. En wij organiseren voor de eerste keer Pitch Your Single Friend. Het is een uniek live dating concept in Gent, waarbij dat de singles worden gepitcht aan de hand van een korte PowerPoint van 3 minuten, die ook grappig natuurlijk moet zijn. En daarachter is er een gezellige afterdrink.
0: Dus jullie gaan eigenlijk singles in een bioscoopzaal samenzetten?
3: Ja, klopt. Er is een poule aan mensen die zich willen verkopen aan de hele zaal. En dan is er een poule van mensen die gewoon kunnen komen kijken, die eigenlijk niet echt gepitcht willen worden, maar die wel op zoek zijn naar een vriend of
2: ja.
3: een vriendin.
2: Ah ja, oké. Wat zit er dan zojuist in een goede pitch of presentatie dan?
3: Ik denk sowieso een grappige anekdote, een leuke verhalen over de persoon. En ik denk ook wel dat het karakter naar boven moet komen en wat de persoon gewoon doet in zijn dagelijks leven.
2: Best niks negatief.
3: Zo, als er iets negatiefs aan de persoon is, mag je dat natuurlijk. Maar ik denk dat de andere persoon daar sowieso wel zal achterkomen als het verder gaat.
2: Ja, dat is ook waar.
0: Ja, wat doe je tijdens een echte date? Dan ga je toch ook altijd de mooie kanten van jezelf tonen. Dus
3: ja,
0: hier zal dat ook een beetje hetzelfde zijn. Hè?
3: Ja,
0: maar voor alle duidelijkheid, we moeten het juist uitleggen. Je wordt eigenlijk gepitcht door een vriend of door een vriendin. Zo is het toch, hè?
3: Ja, klopt. Dus ja. De single zal vooraan zitten, maar die wordt dus gepitcht door... Het kan zelfs je oma zijn, je buurman, iedereen, iemand die je goed kent, die zal jou pitchen.
0: Oké, dat vind ik wel leuk. Ja, stel dat ik single ben, dan zou ik bijvoorbeeld onze Thibaut naar het podium sturen en die mag mij dan gaan pitchen. Ja. Wat zou je dan zeggen over mij, Thibaut?
2: Oei, oei, oei, dat moet ik eens nadenken.
0: Zo vervolg je met die vragen.
2: Dat moet ik eens nadenken, hoor.
0: Ja. Oh. Zeg dan gewoon, hij heeft een mooie stem of zo. Dat zegt niks.
2: Ja, maar dus... pas op.
0: Nee, goed. Ik vind het een super tof concept. Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
3: Het is al meerdere keren in Amerika gedaan. Maar we dachten van ja, we doen dit concept gewoon in België. Dus kijk, voilà, in Gent. Op 12 december.
0: Maar is het niet zo'n beetje uit een eigen frustratie gekomen? Omdat jullie zelf misschien een negatieve ervaring hebben met online dating apps?
3: Ja, ik denk dan natuurlijk dat alle jongeren en dat alle iets ouderen die op zoek zijn naar een vriend of vriendin wel het swipen beu zijn. Dus daarom moeten we een event creëren die eigenlijk meer is dan enkel het swipen alleen.
0: Oké. Okay. Ben jij tussen de 23 en de 35 jaar, zoek jij een lief? Of wil jij heel graag iemand die single is aan de man of vrouw brengen? Dat is het eigenlijk. Dan gaan we nu naar jouw website en dat is...
3: www.pitcherssinglefriend.be.
0: Veel succes met het event.
3: Dankjewel.

0: hebben het gehad over Pitch Your Single Friend. Dat is een event om aan een lief te geraken, heel kort gezegd. Stel dat er iemand jou zou moeten verkopen op zo'n event vol singles, Thibaut.
1: Ja.
0: Wie zou jij dan meenemen?
1: Ah, moeilijke vraag. Maar ik denk dat ik toch voor mijn oma zou gaan.
2: Ah, ja, vind ik super schattig.
1: Ja, echt waar. Die kent mij.
0: Maar oma's kunnen nooit iets negatiefs zeggen over een kleinkind.
1: Voilà, dat. En die hebben toch ook altijd zoiets schattigs, een omaatje. Dus ik denk dat jij sowieso verkocht. Ja, je bent verkocht sowieso.
2: Oké, is goed. Ik vind een goede techniek om dat te doen.
1: Maar ja, ik ben niet single, dus jammer. Anders had ik het getest.
0: Wat zou jouw oma dan zeggen over jou?
1: Dat ik heel lief ben. Schattig. Dat ik ook een goede man zou zijn. Zo empathisch. Nee, dat is het woord. Ja, dat zegt ze vaak. Dat ik empathisch ben. En over al de negatieven zal ze zwijgen.
0: Wanneer is dat event?
1: 12 december was, denk ik.
2: Jouw oma

0: avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen. Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BR. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het is tijd voor de topheadlines van 5 uur.
3: Goedemiddag. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deelt een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Nu dat inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
3: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
5: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
3: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
6: Banken doen dat al 10 jaar, hè. Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
3: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
2: En dan de verkeersproblemen. Ça va?
7: Ja, ça va. Ik heb ze gevonden. Ze zijn even weggevallen. Maar kijk, daar zijn er 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar ben je 1.5 uur kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12, 22 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. De E17, 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring dan, tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan ben je 5

0: 25 minuten kwijt. En tot slot nog op de E313 richting Antwerpen. Ook 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
1: Voor de duidelijkheid, de files waren van je scherm weggevallen.
0: Ja, ja, inderdaad.
2: Ze waren niet weg.
0: Ik had ineens een zwart scherm.
2: En misschien godzijdank.
3: Dit is Top. Bram en Thibau.
1: Want wij geven iets in ruil voor al dat aanschuiven tijdens de avondspits. En dat is de file rave. Zometeen is het van dat. Eerst nog Kygo. Top.

0: Ik kwam vandaag een berichtje tegen over de langste file ooit.
1: De file rave.
0: Maar dat is echt zot. Dat was voor alle duidelijkheid niet in ons eigen land. Nee, de langste file die er ooit stond, want was in China. Dat was een file van 100 kilometer lang.
2: 100?
0: En mensen hebben daar meer dan 12 dagen over gedaan om op hun bestemming te komen.
2: 12 dagen?
0: Ja.
2: In de file?
0: Ja, dat is water en voedsel moeten gaan uitdelen. Dat kan ook niet anders.
2: Wat? Hoe zelf?
0: Een nachtmerrie, lijkt ons dat.
2: Amai.
0: Maar wij gaan het even bij onze file rave houden.
2: Ja.
0: Want die file rave staat garant voor 1, 2, 3, 4, 5 minuten.
2: Ja, vandaag dankzij de A12, de Antwerpse ring richting Nederland, de Brusselse buitenring, de E313 en de E17.
0: Allemaal dus files die langer dan 20 minuten duren. En dus dat betekent dat wij 5 minuten gaan file raven.
1: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: Dit is de File Rave.
1: Wat een geweldig schijfje. Echt goed.
0: Ja, dat vinden wij ook. 5 minuten lang, omdat er 5 vertragingen zijn van 20 minuten of langer. Speciaal voor jou, in elkaar gemixt door onze DJ Sef Santé.

0: Hopla.
1: Ja, dit is wat we noemen raven natuurlijk. De file rave, vandaag 5 minuten lang. Het klokje is genadeloos aan het aftellen.
2: Ja.
1: We zitten erop.
2: Hopla.
1: Goed gedaan. 5 minuutjes file rave. Lekker pittig was het wel, maar ik hou er wel van.
3: Ja, Stef Santé doet dat echt
1: niet normaal goed, hè. Je moet het maar doen, hè, elke dag opnieuw. Zoveel energie in die file rave stoppen. Het is een held, het is dan ook de winnaar van de top DJ battle van vorig jaar.
3: Grote meneer.
1: Spreekt voor zich natuurlijk, hè. Even bekomen nu. Don't be so shy, dit is Iman.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: We hebben vandaag op deze donderdag een extra collega in ons team.
1: Bram en Tibo.
0: Want het is vandaag Yuka Action Day. Elk jaar is dat opnieuw zo. Dan engageren 15.000 jongeren zich om een dagje aan de slag te gaan bij een bedrijf. Dus ook bij ons hebben wij zo een Yuka Action Day leerling, zal ik dan maar zeggen. En het loon dat ze krijgen, dat wordt dan doorgestort aan een goed doel.
2: Ja, het gaat om 70 euro blijkbaar. 70 euro per leerling, dus 70 x 15.000. Ja, dat is wel mooi dat dat naar het goede doel gaat. En deze ochtend hadden we Luca te gast.
0: Lucas,
2: sorry, amai. Ik was aan het denken aan Yuka. Yuka en Luca, klinkt op elkaar.
0: Ik snap het. Deze ochtend bij de ochtendclub mocht Lucas de verkeersinformatie lezen. En dat klonk toen zo, toen Lucas de verkeersinformatie aan het lezen was. Ja, het is nogal stil natuurlijk nu op deze manier. Kan ik het op een andere manier laten horen?
2: Hij klonk stil,
0: Nope. Dat gaat niet lukken.
2: Die computers tegenwoordig.
0: Ja. Weet je wat Lucas nog heeft gedaan vandaag? Dat is de volle bak voorbereid.
2: Ja.
0: De quiz die we zo meteen gaan spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
3: Look in me.

0: Bomb Funk MC's en Freestyler. Vier plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 25 minuten of meer kwijt bent. Op de A12 richting Antwerpen, een half uur bijtellen tussen Antwerpenhaven en Ekeren. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ook een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 dan richting Antwerpen, een half uur extra tussen Aartselaar en Wilrijk. En tot slot nog naar de Brusselse buitenring liever. Daar ben je 25 minuten kwijt tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 25 minuten. Edge of Desire komt eraan. Die hoor je zo.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
4: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekrecht.
3: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
5: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
5: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
9: DSM Keuken.
8: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Heurman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Heurman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.

0: of Desire. Volle bak. €150 aan tankbudget bij Esso zit in onze volle bak. 5 Actua-vragen op 30 seconden, dat moet jij doen. Als je wil meedoen, dan stuur je nu gewoon volle bak door in de Topradio BE-app.
1: Eergisteren hebben we de longen uit ons lijf geschreven, want dan is de volle bak eruit gegaan voor €350. Ja. Gisteren nog een keer voor €150.
0: Kom je op.
1: Misschien ben jij wel diegene die opnieuw gaat lopen met de volle bak. Dus van vandaag ook €150. Nu aanmelden.

0: Zeg, zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Heel het.
2: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Staat Kato dus kissen zijt. Kijk de kip bij Goosses, Heftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
5: Dat kan je niet verzakken, hè.
4: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
8: Santos heeft een te gekke actie.
9: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
10: Check santos.be/schoenen voor meer info.
8: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.

0: dit moment zit er €150 in onze volle bak.
1: Volle bak!
0: We gaan spelen met Jolien uit Leden. Dag Jolien, goedemiddag.
2: Hallo, dag Bram en Thibault.
0: Vanavond is er jouw wekelijkse vriendinnenwandeling, heb je ons verteld.
2: Ja, dat klopt.
0: Met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn meestal met drie dezelfde die elke week gaan wandelen.
0: Oké, okay, en dan leggen jullie een vast traject af. Hoeveel kilometer is dat dan? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, een vast traject niet, want we wonen alle drie een beetje in een andere gemeente. Dus we spreken meestal ergens af. En dan is dat meestal tussen de 8 en de 10 kilometer.
0: Goh.
2: Maar altijd een andere route wel.
0: Maar het gaat zo ferm donker zijn en straks als jullie aan het wandelen zijn.
3: Wow, 8 kilometer, mannetjes.
0: En wanneer keren jullie dan naar huis? Als jullie uitgeroddeld zijn, moet ik het zo zien?
2: We proberen toch op een deftig uur thuis te zijn voor de kinderen dan meestal of zo.
3: Nou ja, dat snap ik.
0: Het is echt de moeties.
3: Ja,
0: de moeties
3: eigenlijk
0: walk.
3: Wel.
2: Ja, een beetje misschien. Hè. Ja.
0: De gossip. Nee, maar ik, leuk initiatief wel. Zo'n vriendinnenwandeling. Elke week opnieuw. Ja. En wat een afstand ook. Zeg, misschien heb je wel iets om mee uit te pakken zo meteen bij de vriendinnen. Jij wint de volle bak als jij tenminste de 5 vragen kan juist beantwoorden binnen de 30 seconden. Die hebben allemaal zoiets te maken met de actualiteit van vandaag of de voorbije dagen. Als je het antwoord niet weet, Jolien, belangrijk, dan zeg je heel snel pas.
2: Ja.
0: Okay, bij een fout antwoord, dan stopt het spel meteen. Dat zijn nu eenmaal de regels. Jij telt af, 3, 2, 1 en dan komen de vragen op jou af.
2: Ja. 3, 2, 1.
0: Welk tv-figuur uit Kotmadam Sergeant is vandaag 60 jaar geworden?
2: Ingeborg.
0: Welke Waalse liberale politicus is tegen de BTW-hervorming?
2: Pas.
0: Welke Belgische vrouwelijke wielrenster won deze namiddag goud? Aan welk virus dat overgedragen wordt door een mug stierven onlangs 2 mensen?
2: Pas.
0: Omwille van welke actiedag gingen vandaag 15.000 studenten gaan werken?
2: Juko.
0: Welke Waalse liberale politicus is tegen de BTW-hervorming?
2: Nee, pas.
0: Dan kom je er niet. En er was nog een vraag. De Waalse politicus was Georges-Louis Boucher.
2: Nee,
0: dat
2: is niet.
0: En de mug, weet je, had je dat geweten? De
2: Wegsneeuw?
0: Ja, dat was juist. En de Yucca-dag zochten we ook nog. Maar dat gingen we nog net juist rekenen.
3: Ja, voilà.
0: Kijk, het was toch een ervaring. Je kan het straks vertellen tijdens de vriendinnen.
3: Voilà.
2: We zullen wat meer wandelen dan in plaats van tanken.
0: Het is dat, hè. Je hebt dat tankbudget niet nodig.
3: Klopt.
0: Veel plezier.
2: Goed, dankjewel.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Topradio BE-app en speel maandag mee.
0: Er komt €50 extra in onze volle bak, dus maandag spelen we voor €200 om te tanken.

0: Dit is Nieuw Bed op Elber K en Yesterday. Tof plaatje.
1: Ja,
0: wel,
1: het is,
0: hè?
1: Leuk, het is goed. Ja. Ja?
0: Het is een Waalse DJ trouwens. Misschien moeten we wat meer over de taalgrens gaan kijken als het over muziek gaat.
1: Dat vind ik een goed idee, want ik vind het leuk. Zo die country vibe. Ja, tof.
0: Zometeen de Party Room met Wouter. En het is donderdag, dan heeft hij ook altijd een muzikale primeur mee. En vandaag is dat van een hele grote DJ, hele grote artiest. Wie het is, ontdek je zometeen als je blijft luisteren. Nu hebben wij nog Alesso en deze samen met OneRepublic.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
3: Maar uw ijskast kan niet open.
2: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
3: Ja, dan kan het, ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
5: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: 6 uur, Ortwin met de topheadlines.
8: Goedenavond. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
9: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
8: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
10: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
8: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
11: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
8: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
12: Er zijn een aantal files en ze zitten allemaal rond dezelfde lengte. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 25 minuten. Buiten ring Brussel ongeval met een camion tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem verlies je 25 minuten. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 25 minuten. A12 defect voertuig tussen Aartselaar en Wilrijk 20 minuten aanschuiven. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook 20 minuten. Is ook zo op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging.

0: dan ben je maximum een kwartier kwijt.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
0: Ik heb zometeen een partyroom primeur om u tegen te zeggen. Maar ook deze muziek van Eli Oaks. Starten met Jungle, Moving to the Sun.

0: Hopelijk is dat een beetje gelukt voor jou vandaag. Het onmogelijke wat waarheid is geworden. Eli Oaks. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
1: The party room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Heb straks een primeur van een nieuwe track van een Australische top-DJ. Plaat is pas morgen officieel uit, maar de primeur zou de premier niet zijn natuurlijk als ik die niet vanavond draai. En Reddy vertelt straks welke influencer ooit solliciteerde voor zangeres bij Milk Inc. En nu het debuut van Sam Smith. Dat was toen met Disclosure.
1: Dit

0: Al jaren zeggen we Reggie en Linde, maar ooit is het anders geweest. Dan was het Reggie en Anneke Vervoort. Ze is er helaas niet meer ondertussen. Toen Anneke ermee stopte, kwamen andere zangeressen zich aanbieden voor Milk Inc. Dat zegt Reggie in een podcast. Je moet eens luisteren wie er allemaal is langs geweest om te solliciteren.
1: Dat is Annemie, denk ik.
2: Ja, Annemie Koenen.
1: Ja, Koenen. Ja, ja. Ik denk Anneke van Hoof ook. Van het, ook nog. Ja, en Ding is ook. En Valerie ook. Dus ja, geen slecht woord van Valerie, maar dat is geen zangeres als Linda, snap je?
0: Ja, Valerie de Bozere, daarover heeft ze het. De ex van Koen Wouters dacht dus ook even de stem te kunnen worden van Milk Inc. Maar is het niet geworden. Maar Reggie blijkt dan ook heel content natuurlijk van zijn nachtegaal. Linda, hè, ze is er al bij sinds 2000. Met weliswaar een kleine pauze. Maar ja, met Linda en Milk Inc. Laat ze de AFAS-doom toch telkens weer in vuur en vlam zetten. Dit is Major Lazer.

0: Sarah stuurt me in de topraden BE-app. Wouter, je hebt het talent over de Milk Inc. Waarom willen ze niet eens draaien nu in je partyroom? Wel, dat is een goed idee. Komt eraan.
1: Waar je ook bent, of wat je ook doet, je herkent ze meteen.
2: Faithless? Ah, Mackenzie. Ja, dat is Avicii.
1: Wij noemen ze de legends van de dance.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel...
10: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En wat er overblijft is voor morgen.
15: Er gaat dus niks overblijven.
13: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
17: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Music is my medicine. Het klinkt als een cliché, maar het is wel de waarheid. Daarom doe ik deze job al 100 jaar precies. Nee, dat is toch waar. Muziek brengt je altijd in een andere sfeer. Kan een dag helemaal goed maken. Bon, gisteren had ik aangekondigd dat Brian en Louis deze ochtend iets mochten lossen. En de word is ondertussen out. Maar als je deze ochtend er niet bij was, wil ik het graag nog eens herhalen. Want wat komt er binnenkort op top?
1: The Legends Top 500.
0: Yes, vanaf 26 oktober is het zover. Maandag 26 oktober. Iets nieuws. The Legends Top 500. Legends in Dance. Dat is de beste lijst van het land, vind ik. Artiesten met een lange staat van dienst die de hits kunnen opstapelen. Maar ja, Legends. Wie zijn dat dan eigenlijk? Wel, ik heb hier een aantal Legends. Kan een aantal voorbeelden geven. Ja, Tiësto natuurlijk. Legend hoor. Avicii, heel zeker. Legend. Maar voor mij ook. Kulze bijvoorbeeld.

maar de eigen artiesten ook niet vergeten van eigen land. Hier is Jantje Verbloed. Dat is toch ook een legend. En Push. Precies of dat ik al begonnen ben met die Legends Top 500. The Party Room. Maar ik heb fantastisch nieuws, hè, want jij mag erover beslissen. Topradio.be, vind je een lange lijst, dan kan je zelf je zeg hebben over de Legends Top 500. En als je zegt van ja, de website, de computer, ik heb dat niet. Kan ook met de telefoon natuurlijk in de Topradio.be app. Stem jouw favoriet in de Legends Top 500. Maak er een leuk lijstje van.

0: Maupie uit Nederland en Just a Little Bit More. Zometeen Party Room primeur. Ik moet zeggen, ik ben er toch een beetje fier op dat ik hem mag draaien als primeur. Want het is niet de minste. Het is de nummer 9 DJ uit de DJ Mag Top 100. En die heeft gezegd, ja kijk, met je Party Room primeur, je mocht hem vanavond al draaien en de rest van de wereld pas morgen. Maar dat is toch wel zotjes. En ik ben ook benieuwd wat je van de plaat dan gaat vinden. Ik leg het straks allemaal uit. Eerst even zien hoe het is onderweg met de vertraging van 28 minuten. Het staat hier zo, dat ga ik het ook zo zeggen. Ongeval met de vrachtwagen tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Verder ook nog een vertraging Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten, E17 ook zoveel tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook zoveel, E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Mindering van Brussel tussen Expo en Machelen ook 20 minuten. En A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook al 20 minuten. Ah ja, wacht, was hier ook een berichtje binnen voor de truckers? Even
1: luisteren. Ja, die kan mijn jongs toch, hè. Die kan mijn jongs toch, hè.
0: Oei, dat is precies vanuit een truck. Raar, hè?
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
5: Ja.
4: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
5: Oh, ja.
4: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
5: Ja.
4: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
5: Ja!
4: Mevrouw, welke kiest u?
5: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Lost Frequencies.
1: Party Room Primeur.
0: Zoals het woord het zegt, dat is een primeur van een track. Een track die je, als het goed is, nog nergens anders hebt gehoord. Zo'n beetje het principe van de supermarkt. Hè. Als hij stijgt al dus goedkoper is, dan betalen het verschil terug. Goed, ga je niet liggen betalen, maar toch ergens zou gehoord hebben, dan mag je eigenlijk de rest van het uur op verzoek kiezen. Maar ik denk dat het niet mogelijk is, want zoals ik al zei, morgen pas officieel uit van een top DJ. Staring at the Sun ga ik draaien. Is een samenwerking tussen de Australische DJ-producer Fisher in samenwerking met de Britse indie-popzanger Laurel. Van die laatste heb ik minder gehoord, van die eerste natuurlijk veel meer. Morgen pas officieel uit, maar ik ga hem zo meteen draaien. En Fisher heeft me ook gemaild. Please some feedback. Dus ja, misschien moet je ook feedback geven aan mij in de Topraden BE-app. Dan speel ik het hem door. Allee, we gaan even luisteren. Fisher en Laurel, Staring at the Sun. Party Room, primeur.

0: Fisher en Laurel, Party Room primeur. En wat vind jij ervan van die primeur? Maarten stuurt hier zwak.
1: Ja.
0: Nico, nacht, niet mijn ding. Maar Aurélie wel een duimpje omhoog. Meningen serieus verdeeld. Ja, dat is het leuke van de toppers, hè. Recht voor de raap. En zo moet het zijn in het leven.

Morgen is er weer Party Room XL met een gast. Weet je al wie mijn gast is van morgen? Nee? Wel, ik ga het zo meteen verklappen. Het is iemand wiens haar altijd enorm goed in de plooi ligt.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24 op 7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
6: Balieu
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later, aan
6: Buil,
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
9: Ah wel, ga een keer naar Venlab.
8: Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
9: Ook elektrisch.
8: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
9: En de inrichting?
8: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
9: Alles op één plaats?
8: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
10: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
11: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
12: Luister tot...

0: Altijd happy muziekjes. Peggy Goo, Zuid-Koreaanse roots, maar woont in Berlijn. Dat was Woman. Morgen is het weer.
1: The Party Room XL.
0: Met een gast natuurlijk om samen met mij en met jou het weekend in te zetten. En morgen is dat een... Ja, mijn favoriete personage eigenlijk uit het playprogramma Knokketof met ondernemers. Het is de cosmetica-baas Robin Rokaar die morgen langskomt. Als je Robin niet kent, ja, deze quote zal je wel herkennen. Ik vind het zo plezant, dus ik ga het nog eens laten horen van Robin.
2: Knokken, dat is gelijk Jaguar. Jaguar is niet duur, niet meer. Maar mensen blijven wel zeggen, oh, het is een Jaguar. Bij knokken is dat niet anders. Oké, knokken is wel nog duur. Knokken gaan nooit van dat stigma afgeraken van, het is een oord voor rijke mensen.
0: Ja, plezant. Morgen vanaf 4 uur verwelkom ik graag onze Robin hier. Trouwens, zijn allereerste radio-interview. Hij heeft lang nagedacht welke zender ga ik uitkiezen. En heeft de beste genomen natuurlijk. Het zal hierbij top zijn. Dit is de Mackenzie featuring Jessie.

0: Jesse, een stem die je herkent uit de 1000. Misschien zelfs uit 10.000, ik weet het niet.
1: 100.000.
0: Ja, niet te veel, Jona. En dat is erover.
1: 99 dan.
0: Ja, Mackenzie en Jesse en Innocence.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Jonathan bij top. Het is vandaag Global Handwashing Day. Heb jij je handen al gewassen vandaag?
1: Nee, dat is niet waar. Ja, dat is niet waar, natuurlijk niet. Tuurlijk, ik heb dat wel al gedaan.
0: Hoeveel keer was jij je handen? Ik denk dat wel vaak. Ja, misschien te veel.
1: Je mag niet te veel wassen, natuurlijk. Nee, sowieso, voor het toiletbezoek, na het toiletbezoek.
0: Voor het eten. Dat is speciaal. Jij was voor
1: het eten, wou ik zeggen. Maar na het toiletbezoek. Neem een keer of 10.
0: Houd
1: je dat bij?
0: Toon is Jan. Ja, die zijn proper. Jij mag met je handen aan de mengtafel komen.
1: Allee,
0: want Top Request komt er weer aan natuurlijk. En dat is allemaal op verzoek. En hoe gebeurt dat?
1: Via de Top Radio BE app. Uiteraard.
0: Kan het nooit weten, hè, dat je vanavond een nieuwe luisteraar hebt. Veel plezier met je show. Dit is nog James Hype.

0: Uitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 7 uur op headlines krijg je van Ortwin.
3: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
3: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
5: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gewraakt. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
2: Ja, toch nog een aantal plaatsen waar je moet aanschuiven op dit moment. Op de Antwerpse ring is dat het geval richting Nederland. Defect voertuig daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 22 minuten. Een kwartier erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook nog richting Antwerpen op de E17 aanschuiven. Ook een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plek is het gelukkig minder dan een kwartier.
0: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputte.
2: Vertel mij, wat wil je graag horen?

0: Caspa en Clooney, Free Your Mind.
1: Top request.
0: Ja, die donderdag die voelt supergoed ook, hè. Was very nice toch, hè. Af en toe zon vandaag. Bijna 20 graden, half oktober, mogen we daar zeker en vast niet over mopperen. En nu zorgen we dan weer samen voor die prima afsluiter van deze mooie, mooie donderdag. Met een goede track die je zelf mag uitkiezen. En misschien mag dat meteen alle muzikale tinteling richting weekend gaan zijn. Waarom niet, hè. Die vrijdag, ach, dat is maar peanuts meer. En dan zijn we snel weer weekend. Zeg, wat wil je graag horen? Waarom kies je die track? Dat wil ik graag van je weten. Je mag dat droppen in de app topradio.be. Je hebt het zo net ook gehoord in de top headlines. Die schrikkelseconde, die wordt afgeschaft nu. Voor mij krijg je veel meer dan een seconde, hoor. Je krijgt van mij 3, 4 of misschien zelfs meer minuten jouw favoriete track. En de reden waarom, die mag je insturen in onze app, dus topradio.be. En ondertussen gaan we uitblazen. En we komen. Ik ben top. Op donderdagavond met Justin Timberlake, Rock Your Body.

0: Stoes.
1: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top Radio BE-app. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

Request. Topluisteraar Michael die denkt al aan het weekend. En Michael, gelijk heb je op de donderdagavond. Dan kan dat weekend al beginnen inzetten. Je kan er niet vroeg genoeg mee starten. En Michael die denkt ook letterlijk aan de weekend met de muziek van de weekend. Blinding Lights, wat past er beter dan de naam zelf, zegt, schrijft hij. Dat klopt. Krijg ik geen spel tussen. Zeg, heb je zelf ook een track in gedachten die jouw goesting in het weekend doet krijgen? Laat van je horen via de Topradio BR. Drop je drag daar.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat dus niks overblijven.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Chocoladebruin
12: of karamelbruin.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Hey Toby, was je daar nog eventjes mee aan het zingen, die hoge noten?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik hoor hier nog gewoon... Why? Ja, ik kan het niet veel beter hoor, Toby. Zeg, goed gedaan. Zeg, je gaat hier veel luisteraars jaloers maken, want morgen moet je niet werken, hè? Het weekend start vanavond al.
1: Is dat wel een goede avond, Jonathan? Nee, ik moet inderdaad morgen niet werken. Want ik ga naar de trouw van mijn nicht, Sarah. En ik wil haar het allerbeste toewensen met haar vriend. Het is een topkerel. Ik hoop dat ze echt gelukkig wordt samen.
0: Ja, dat ze nog lang mogen leven en gelukkig zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Inderdaad, zeker vast.
0: Oké, dat ze elkaar het ja-woord mogen geven in goede en kwade dagen. Hè? Want ja, het leven gaat nu niet altijd over rozen en maneschijn natuurlijk. Af en toe is er ook een mindere dag. Hè? Zeg, maar het gaat ook een leuke dag zijn voor jou. Hè? Morgen de nicht haar trouwfeest. En dat begint al vroeg, hè? Om 11 uur. Morgens al, hè?
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Eerst gaan ze trouwen in Wippelhem. En dan is het eten en een feestje, denk ik. Dus dat wordt top.
0: Oké. Okay. Sarah, het gaat echt een fantastische mooie dag worden. En jij gaat daar voor de ambiance ook zorgen. Hij gaat losgaan, hè, op dat feest van morgenavond.
1: Ja, dat zullen we wel zien. Hè.
0: Zeker als ze dit gaan spelen. Dit is jouw favoriet, Paul Kalkbrenner. Veel plezier morgen.
1: Dankjewel. Salutjes. Goedenavond, Jutanam.
0: Yo.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. Gaat nog op een aantal plaatsen langzaam. En dat vooral richting Nederland op de Antwerpse ring. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. Je moet er ook nog eens richting Antwerpen op de E17 bijrekenen. Tussen Kruibeke en Antwerpen-West op een andere plek is het gelukkig minder dan 10 minuten aanschuiven.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

Request. Eindelijk, de werkweek is echt goed aan het kraken nu. De speakers die staan klaar en de muziekplaylist die ligt volledig in jouw handen. Ja, en dat begint eigenlijk al met een berichtje met daarin jouw favoriet voor vanavond in de Top Radio BE-app in te sturen. Welke plaats moet er absoluut door de boksen gaan knallen? Welke klassieker verdient misschien zelfs een comeback vanavond? En wie gaan vanavond misschien wel eens onverwacht uit de zetel gaan blazen met een verzoekje? Misschien wel heel verrassend. Altijd leuk. Smijt gewoon jouw muzikale bommetje onze kant uit, want vanavond nemen jullie gewoon de knop hier van Top Request helemaal over. Donderdagavond Top Request op Top. Kom maar op dus in de Top Radio BE-app. Dat heeft Ruben ook gedaan. Hij vraagt, willen jullie de First Rebirth draaien van Jones en Stephenson? Want dan gaat dat laatste anderhalf uur werken wat sneller voorbij. Many thanks. Ik denk dat er heel veel Retro Arena liefhebbers zeer blij mee gaan zijn. Want hier is hij voor jou, Ruben. Jones en Stephenson en The First Rebirth.

Rue Jad van Spiller, If This Is Love, Why Does It Feel So Good. Voor vanavond geldt er ook maar één regel. Wie goede plaat, track, kent, houdt hij niet voor zichzelf. Droppen in de app Top Radio BE.

Waiting All Night, Rudy Mantel. Request. Ja, Femke uit Hassel, die is druk aan het werk. Ze is chauffeur voor Labostalen. En ja, ze kan daardoor niet aan de lijn komen. Ze moet nog werken tot 11 uur. Maar ze had wel een opkikkertje nodig. En dat gaan we voor zien. Hè. En Femke, weet, ik ben zeker dat je niet alleen bent die nog moet werken vanavond. Er zijn er nog heel veel in Vlaanderen en Brussel. Zeker weten. Dus wie nog moet werken vanavond, laat jou eens horen. Laat weten welke muzikale opkikker ik over jou mag spelen. En drop het nu in de Topradio B-app. Je mag trouwens ook, als het niet lukt om meteen aan de lijn te komen, je mag ook een voiceclipje insturen. Laat ik dat gewoon even afspelen. Dat is ook lekker handig en dan gaat het allemaal snel vooruit. En dan is de baas niet kwaad, hè, dat je even met ons aan de bellen bent tijdens het werk. Voilà, win-win. Topradio B-app heeft Femke dus ook gedaan. En dit is de track. Alles DJ, Better Off Alone in Top Request. Goedenavond.

0: federale politie.
1: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
0: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
2: 1 file van langer dan een kwartier op dit ogenblik. Antwerpse ring naar Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout doe je er 20 minuten langer over. Een andere file is minder dan een kwartier.
3: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputten.
2: Hey, goedenavond. Laatste uur Top Request van deze week. Dus knal hem maar met jouw favoriete track. Laat hem komen via de app Top Radio. BE.

0: blijft hij ook deze week de populairste top hit bij Top? Dat hoor je morgenmiddag bij ons in de gloednieuwe Top Hit 40. ABC. Request the Alphabet. Ja, nu gaat het een beetje gevaarlijk worden voor jou als muziekkenner, figuurlijk dan wel. De Top Radio Top Request Blender die gaat weer in actie gaan schieten. De Blender, ja, kiest de letter. En jij moet er gewoon creatief mee omspringen. Ik weet dat jij dat kunt, dus weet je wat? We gaan hem in gang steken. Draai je maar! Voilà, de Top Request Blender die draait al op volle toeren. Letters vliegen letterlijk in het rond. Ja, de spanning is aan het stijgen. En bam! Daar komt hij, onze letter voor vanavond.
1: De letter V.
0: Oké, okay, vanavond zoeken we dus een verzoekplaats waarvan de titel of de artiest begint met de letter V. Succes.
1: Top Request.

Het allerlaatste uur Top Request van deze week. En we doen dat met de letter V. Dus als je inspiratie hebt, een titel of uitvoerder, en een goede track natuurlijk die met een V begint, dan zit je hier goed. Dan mag je hem gewoon insturen. Dan moet je niet twijfelen. Gewoon laten gaan. Gewoon laten slieren in een berichtje via de Top Radio B-app. Er zijn al heel wat luisteraars die dachten bij de V aan deze. Het was wel een beetje te verwachten. Karin heeft dat onder andere gedaan. Wout heeft dat gedaan. David en ik vergeet dan nog een aantal andere luisteraars. Dus deze moeten we zeker spelen. Dit is Virtual Zone. De artiest begint met de V. En ook de track. Ja, want het gaat ook Virtual Zone. Dubbel prijsie.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Ja, die Alphawit Blender van Top Request liet de letter V vanavond vallen. Welke tophit past volgens jou bij onze letter V? Welke artiest schiet jou te binnen met de letter V? We hadden al de V van Virtual Zone. En bij Steven gaan we uitkomen bij een andere goede suggestie. Steven uit Hamme, goedenavond.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Je hebt er al een lange trip op zitten. Ik heb dat ook een beetje kunnen meevolgen. Je hebt ook een voiceclipje ingestuurd. En ik heb zo een paar straten ondertussen ook kunnen meehoren van de aangename Waystem. En ondertussen zit je in de Haan.
1: Dat klopt. Ja, inderdaad.
0: Ben je op weekend op zee? Aan de zee?
1: Nee. Ik kom een beetje poetsen in onze vakantie uit.
0: Ah, oké. Het is alweer voor te werken, zie. Potverdikken. Maar het kan wel met een goede track. Je hebt een goede track. Eigenlijk is het artiest met de letter V. En je hebt er vooral een zeer, zeer fijne herinnering aan, hè. Vertel, Steven.
1: Ja, klopt. Bij ons in Hamme was er vroeger nog een openluchtschuif, een lokaal gebeuren. Mm-hmm. En het moet ongeveer 25 jaar geleden zijn, denk ik, dat ik voor de eerste keer naartoe mocht van mijn ouders. En Ian van Dal kwam toen optreden en toen was Castles in the Sky een hele grote hit. Dus ik moet daar aan denken.
0: Ja. En was het fantastisch optreden? Ik neem aan van wel.
1: Ongetwijfeld. Het is al lang geleden, dus ik ben er al een paar stukken van kwijt.
0: We gaan even terug naar 25 jaar geleden. Openluchtfuif, fantastisch weer. En de eerste keer zo'n lekkere fuif meemaken. En dan Ian van Dal die optreedt. En ze doet dat nog eens opnieuw. Castles in the Sky. Alsjeblieft, Steven.
1: Dankjewel, fijne avond.

0: op de piano. Alan Walker vanavond. Een Faded. Request the Alphabeat. En Cliff uit Hammer, waar zit jij? Zit je ook aan de piano?
1: Nee, ik zit momenteel op werk, Jonathan.
0: Op het werk? Daar is geen piano waarschijnlijk.
1: Nee, niet alleen maar leuk als veel machines.
0: Ja, die maken iets anders van lawaai natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Zeg, hey Cliff, leuk hè? Je bent ook uit Hammen en we hadden dat ook al een andere luisteraar uit Hammen. Goed vertegenwoordigd, Hammen.
1: Ja, Hammen is altijd vertegenwoordigd.
0: Ja, goed zo. Top, Hammen. Zeg, Cliff, wat ga je nog allemaal doen als je gedaan met werken?
1: Een douche gaan pakken en dan op de masker een reus en een beetje televisie kijken en dan in bedje.
0: Oké. Maar nu gaan we nog eens stevig dansen, want je hebt een fantastische track aangevraagd. En hij is al een paar keer gepasseerd, dus je bent niet de enige die hem gevraagd hebt. Dus ik ga heel veel mensen gelukkig maken, onder andere dankzij jou, Cliff, wat mogen horen. Het moet iets zijn met de letter V, in het alfabet, ja. De letter V. En op wat ben je gekomen?
1: Voorwerk met Cambodja.
0: Oké, we gaan stampen. Dankjewel, Cliff.
1: Oké, genoeg op de gaten.

gloednieuwe Last Frequencies bij Top. Don't you forget about me. Zeg, welke topmuziektrack of topartiest met de letter V mogen wij vanavond absoluut niet vergeten? Wat komt er zo bij jou naar boven? Stuur jouw request met de letter V nu in de Top Radio B-app. Niet lang twijfelen, want we gaan nu het laatste kwartier al in.

Just a little. Request the alphabet. Ja, het is toch even aan jou, top request. The Alphabet Blender. Zoek een track waarvan de titel met een letter V begint. Of ga voor een artiest die met die letter door het leven gaat. Alles mag, zolang de muziek maar klopt. Wordt het een vergeten pareltje, stevige classic of een hit die iedereen luidkeels kan meebrullen. Dat kan jij gewoon mee bepalen. Gewoon jouw track loodsen in de Topradio P-app. Je moet dus niet twijfelen, zoals ik daarnet al zei. Want je hebt maar één kans meer na de volgende. Want dit is waar Gunther bij de letter V aan dacht. Een klassieker. Een meezinger en een schaamteloze facebanger. Het past helemaal bij het op. Because we like to party. Hier zijn de Banga Boys. Nou, ze spreekt het als een B uit natuurlijk, maar het is wel met de letter V. Dus het klopt wel. De Banga Boys. Dat is de feesttrein. Hup erop.

0: Alphabeat.
1: Voilà, we hebben onze laatste request en daar gaat Hiske voor zorgen met een beetje Dynamite. Hey, goedenavond, Hiske.
2: Goedenavond, Jonathan.
1: Zeg, je bent helemaal relaxed, denk ik, want je hebt er een paar dagen aan het zeetje op zitten. Waar ben je beland aan de kust?
2: We zijn eerst naar Nieuwkerk geweest. Nieuwpoort geweest. We zijn naar Duinkerke geweest. Eigenlijk zo'n beetje de hele kustlijn hebben we gedaan.
1: En daarnet nog in Oostende en nu terug in je hoofdstad. Waar is dat?
2: Dat is Hasselt.
1: Ah, prachtig Hasselt. Zeg, fijne dagen gehad, maar morgen is het wel ietsje minder prettig, hè? Want ja, er staat iets te gebeuren morgen.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb een kleine ingreep gepland. Het is niet zo een grote ingreep, maar het gaat spannend zijn.
1: Ja, ja, ja. Dus je kan wel wat moed gebruiken, hè? Toch?
2: Zeker en vast. Ja?
1: Ja, oké. Okay. En je mag dan nog een laatste request. Je hebt de eer om de laatste request, niet alleen van vandaag, maar van deze week te doen, met de letter V. En eigenlijk is dat niet zo gemakkelijk gebleken. Hè? Letter V was toch verdomd moeilijk, hè?
2: Ja, ik heb toch heel erg moeten nadenken. Toch even moeten zoeken.
1: Maar je bent op een zeer goede afsluiter gekomen. Vertel mij, wat mag ik spelen voor jou?
2: Vintage Culture met She's the Last One.
1: Oké, She's the Last One. Je bent ook de laatste voor vanavond, Hiske. Veel succes morgen met die kleine ingreep. Dat gaat allemaal goed komen.
2: Oké, dankjewel. Hè.
1: Fijne avond, tot de volgende.
2: Bye bye.
3: It says she's the last one.

0: Stop Request. Dit is Stop in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de

0: geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer, maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.